betreurt het dat 30.000 mensen de musical nu niet kunnen zien. Ze krijgen hun geld terug. Producent Stage Entertainment zegt dat het pijn doet dat dit hoofdstuk zo onverwacht eindigt. Carlo Boszhard, een van de hoofdrolspelers in Moulin Rouge, zegt dat hij de rol van zijn leven speelde en noemt het plotselinge einde een enorm verlies. Engeland is op het WK voetbal derde geworden door in de troostfinale Frankrijk te verslaan met 6-4. In de rust stonden de Engelsen 4-0 voor. Daarna maakte Frankrijk 3 doelpunten op rij. 2 daarvan waren van Mbappé, die daarmee Messi passeerde als topscorer van dit WK en als topscorer aller tijden. In de 87e minuut maakte de Engelse aanvaller Saka uit een penalty een hat-trick compleet. Waarna in de blessuretijd zowel Frankrijk als Engeland nog scoorden en het spektakelstuk eindigde in 6-4. Het weer. Vannacht in het noordoosten kans op een bui. Minima tussen 11 en 16 graden. Overdag wisselend bewolkt met de meeste zon voor het westen en zuiden. In het noordoosten kan lokaal nog een bui vallen. En het wordt 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

Ik voel dat deze kaars niet voor altijd zal blijven branden. Dus ik verdrink me in de schijn die het licht voor even werd. Nog heel even en de waarheid slaat de leugen keihard uit mijn handen. Mijn ogen branden als de hel, maar ik ben liever blind dan dat ik hier nu sterf.

0: Het is nu 3:00.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De broers Andrew en Tristan Tate zijn in Miami gearresteerd. Ze worden in het Verenigd Koninkrijk vervolgd voor 38 nieuwe strafbare feiten, waaronder verkrachting, mishandeling en mensenhandel. Die zouden ze tussen 2010 en 2017 hebben gepleegd. De Britse autoriteiten hebben de VS om hun uitlevering gevraagd. Eerder werden de broers al aangeklaagd voor 21 feiten. Die waren gebaseerd op 3 slachtoffers. Dat is nu opgelopen tot 7. Andrew en Tristan Tate hebben miljoenen volgers op sociale media en staan onder meer bekend om hun vrouwonvriendelijke uitspraken. De Hongaarse president Sulyok heeft onder druk een grondwetswijziging ondertekend, waardoor die moet aftreden. Sulyok is een partijgenoot van de vorige premier Orbán, die in april de verkiezingen verloor. De nieuwe premier Magyar wilde ook van Sulyok af en vroeg hem af te treden, wat hij weigerde. Daarop nam het parlement een grondwetswijziging aan, speciaal bedoeld om Sulyok weg te krijgen. De president noemt dat in strijd met de rechtsstaat, maar zegt dat hij wel moest tekenen, omdat het parlement anders een reguliere afzettingsprocedure zou beginnen. Engeland heeft de troostfinale van het WK voetbal gewonnen van Frankrijk. De Engelsen kwamen met 4-0 voor, dreigden die voorsprong helemaal uit handen te geven en wonnen uiteindelijk met 6-4. 3 Engelse doelpunten werden gemaakt door Saka. Voor Frankrijk scoorde Mbappé 2 keer, waardoor hij Messi passeerde als topscorer aller tijden. Maar die kan dat vanavond in de finale tegen Spanje weer omdraaien. Het weer. Vannacht in het noordoosten kans op een bui. Minima tussen 11 en 16 graden. Overdag wisselend bewolkt met de meeste zon voor het westen en zuiden. In het noordoosten kan lokaal nog een bui vallen. En het wordt 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Het is nu 4 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De broers Andrew en Tristan Tate zijn in Miami gearresteerd. Ze worden in het Verenigd Koninkrijk vervolgd voor 38 nieuwe strafbare feiten, waaronder verkrachting, mishandeling en mensenhandel. Die zouden ze tussen 2010 en 2017 hebben gepleegd. De Britse autoriteiten hebben de VS om hun uitlevering gevraagd. Eerder werden de broers al aangeklaagd voor 21 feiten. Die waren gebaseerd op 3 slachtoffers, dat is nu opgelopen tot 7. Andrew en Tristan Tate hebben miljoenen volgers op sociale media en staan onder meer bekend om hun vrouwonvriendelijke uitspraken. Transportbedrijven balen van de afsluiting van de Merwedebrug bij Gorinchem voor vrachtwagens. De impact hiervan is enorm, zegt brancheorganisatie Transport en Logistiek Nederland. Het staal in de brug in de A27 blijkt niet sterk genoeg en daarom moet sinds gisteravond zwaar verkeer omrijden. TLN noemt het nauwelijks te bevatten, omdat er 10 jaar geleden ook al constructieproblemen waren. Volgens de brancheorganisatie is het een pijnlijk signaal dat onderhoud al jaren te weinig prioriteit krijgt. Omrijden kost de transportbedrijven bovendien extra veel door de vrachtwagenheffing die deze maand is ingevoerd. Engeland is op het WK voetbal derde geworden door in de troostfinale Frankrijk te verslaan met 6-4. In de rust stonden de Engelsen 4-0 voor. Daarna maakte Frankrijk 3 doelpunten op rij. 2 daarvan waren van Mbappé, die daarmee Messi passeerde als topscorer van dit WK en als topscorer aller tijden. In de 87ste minuut maakte de Engelse aanvaller Saka uit een penalty een hattrick compleet. Waarna in de blessuretijd zowel Frankrijk als Engeland nog scoorden en het spektakelstuk eindigde in 6-4. Vanavond is de WK-finale tussen Argentinië en Spanje. Het weer. Het wordt een wisselend bewolkte dag met de meeste zon voor het westen en zuiden. In het noordoosten kan lokaal nog een bui vallen. Het wordt 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Het is nu 5:00.
1: Christiaan Bonenbakker met het NOS-journaal. De VS heeft nieuwe luchtaanvallen uitgevoerd op Iran. Het is een vergelding voor een Iraanse aanval van vrijdag op een militaire basis in Jordanië, waarbij 2 Amerikaanse militairen om het leven kwamen. Het Amerikaanse dodental van de oorlog komt daarmee op 16. De nieuwe luchtaanvallen waren vooral gericht op doelen rond de straat van Hormuz. De hoogste Iraanse leider, Mojtaba Khamenei, heeft gisteren het akkoord van vorige maand met de VS opgeschort. De Amerikaanse aanvallen tonen volgens hem aan dat de handtekening van president Trump niets waard is. Eerder zei Trump al dat het akkoord wat hem betreft verleden tijd was. De Hongaarse premier Sulyok heeft onder druk een grondwetswijziging ondertekend waardoor hij moet aftreden. Sulyok is een partijgenoot van de vorige premier Orbán, die in april de verkiezingen verloor. De nieuwe premier Magyar wilde ook van Sulyok af en vroeg hem af te treden, wat hij weigerde. Daarop nam het Hongaarse parlement een grondwetswijziging aan, speciaal bedoeld om Sulyok weg te krijgen. De president noemt dat in strijd met de rechtsstaat, maar zegt dat hij wel moest tekenen, omdat het parlement anders een reguliere afzettingsprocedure zou beginnen. Engeland heeft de troostfinale van het WK voetbal gewonnen van Frankrijk. De Engelsen kwamen met 4-0 voor, dreigden die voorsprong helemaal uit handen te geven en wonnen uiteindelijk met 6-4. 3 Engelse doelpunten werden gemaakt door Saka. Voor Frankrijk scoorde Mbappé 2 keer, waardoor hij Messi passeerde als topscorer aller tijden. Maar die kan dat vanavond in de finale tegen Spanje weer omdraaien. Het weer. Vannacht in het noordoosten kans op een bui. Minima tussen 11 en 16 graden. Overdag wisselend bewolkt met de meeste zon voor het westen en zuiden. In het noordoosten kan lokaal nog een bui vallen. En het wordt 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

Voorheen de heren van fatsoen. Ik zal ze nooit vergeten, zoals ze jou wel doen. Hoe vaak heb jij zo'n kop bezopen, stom en geil, niet aan je borst gedrukt,

0: Het is nu 6 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De VS heeft nieuwe luchtaanvallen uitgevoerd op Iran als vergelding voor de Iraanse aanval van vrijdag op een militaire basis in Jordanië. Daarbij kwamen 2 Amerikaanse militairen om het leven. De hoogste Iraanse leider, Mojtaba Khamenei, heeft gisteren het akkoord van vorige maand met de VS opgeschort. Eerder zei president Trump al dat het akkoord wat hem betreft verleden tijd was. 5 mensen, onder wie een aantal kinderen, zijn vannacht gewond geraakt toen hun auto bij Sint-Oederode van de A50 raakte en in een sloot belandde. Ze zijn per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Hoe ze eraan toe zijn is niet bekend. De broers Andrew en Tristan Tate zijn in Miami gearresteerd. Het Verenigd Koninkrijk heeft om hun uitlevering gevraagd. Ze waren daar al aangeklaagd voor 21 strafbare feiten. En er zijn er nog eens 38 bijgekomen, waaronder verkrachting, mishandeling en mensenhandel. Andrew en Tristan Tate bereiken met hun Manosphere-video's op sociale media een miljoenenpubliek. Transportbedrijven zitten ermee in hun maag dat er geen vrachtwagens meer over de Merwedebrug bij Gorinchem mogen. De brug blijkt niet sterk genoeg meer te zijn. Brancheorganisatie TLN zegt al jaren te waarschuwen voor achterstallig onderhoud. Het omrijden kost de transporteurs handenvol geld, ook vanwege de vrachtwagenheffing die deze maand is ingevoerd. Engeland heeft de troostfinale van het WK voetbal gewonnen van Frankrijk. De Engelsen kwamen met 4-0 voor. Daarna scoorde Frankrijk 3 keer. En uiteindelijk won Engeland met 6-4. 3 Engelse doelpunten werden gemaakt door Saka. Voor Frankrijk scoorde Mbappé 2 keer, waardoor hij Messi passeerde als topscorer aller tijden. Maar die kan dat vanavond in de finale tegen Spanje weer omdraaien. Het weer. Het is vandaag wisselend bewolkt met de meeste zon voor het westen en zuiden. In het noordoosten kan lokaal een bui vallen. En het wordt 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Het is nu 7 uur.
1: Katrien Straatman met het NOS Journaal. De VS heeft nieuwe luchtaanvallen uitgevoerd op Iran. Het is een vergelding voor een Iraanse aanval vrijdag op een militaire basis in Jordanië, waarbij 2 Amerikaanse militairen om het leven kwamen. Het Amerikaanse dodental van de oorlog komt daarmee op 16. De nieuwe luchtaanvallen waren vooral gericht op doelen rond de straat van Hormuz. De hoogste Iraanse leider, Mojtaba Khamenei, heeft gisteren het akkoord van vorige maand met de VS opgeschort. De Amerikaanse aanvallen tonen volgens hem aan dat de handtekening van president Trump niet zwaard is. De broers Andrew en Tristan Tate zijn in Miami gearresteerd. Ze worden in het Verenigd Koninkrijk vervolgd voor 38 nieuwe strafbare feiten, waaronder verkrachting, mishandeling en mensenhandel. Die zouden ze tussen 2010 en 2017 hebben gepleegd. De Britse autoriteiten hebben de VS om hun uitlevering gevraagd. Eerder werden de broers nu al aangeklaagd voor 21 feiten. Die waren gebaseerd op 3 slachtoffers en dat is nu opgelopen tot 7. Andrew en Tristan Tate hebben miljoenen volgers op sociale media en staan onder meer bekend om hun vrouwonvriendelijke uitspraken. De Hongaarse president Sajok treedt af, zoals premier Magyar wil. Hij heeft een grondwetswijziging ondertekend die speciaal bedoeld was om hem weg te krijgen. Sajok zegt dat dat in strijd is met de rechtsstaat, maar dat hij geen andere keuze heeft. De president is een partijgenoot van de vorige premier Orbán, die in april de verkiezingen verloor. Engeland heeft de troostfinale van het WK voetbal gewonnen van Frankrijk. De Engelsen kwamen met 4-0 voor, daarna scoorde Frankrijk 3 keer en uiteindelijk won Engeland met 6-4. 3 Engelse doelpunten werden gemaakt door Saka. Voor Frankrijk scoorde Mbappé 2 keer, waardoor hij Messi passeerde als topscorer alle tijden. Maar dat kan vanavond in de finale tegen Spanje weer omdraaien. Het weer, het is vandaag wisselend bewolkt met de meeste zon voor het westen en zuiden. In het noordoosten kan lokaal een bui vallen. Het wordt 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Het is nu 8 uur.
1: Katrien Straatman met het NOS-journaal. De Oekraïnse hoofdstad Kiev is vannacht opnieuw bestookt met tientallen Russische raketten. Daarbij is zeker 1 dode gevallen, ook zijn er veel gewonden. Er brak brand uit in onder meer een supermarkt, een flatgebouw en een aantal kantoorgebouwen. Ook op andere plekken in Oekraïne werden inslagen gemeld. De gouverneur van de zuidelijke regio Zaporizhia zegt dat er 13 gewonden zijn. De VS heeft nieuwe luchtaanvallen uitgevoerd op Iran als vergelding, zeggen ze, voor de Iraanse aanval van vrijdag op een militaire basis in Jordanië. Daarbij kwamen 2 Amerikaanse militairen om het leven. De hoogste Iraanse leider, Mojtaba Khamenei, heeft gisteren het akkoord van vorige maand met de VS opgeschort. Eerder zei president Trump ook al dat het akkoord wat hem betreft verleden tijd was. De broers Andrew en Tristan Tate zijn in Miami gearresteerd. Het Verenigd Koninkrijk heeft om hun uitlevering gevraagd. Ze waren daar al aangeklaagd voor 21 strafbare feiten en er zijn nog eens 38 bijgekomen, waaronder verkrachting, mishandeling en mensenhandel. Andrew en Tristan Tate bereiken met hun manosfeervideo's op sociale media een miljoenen publiek. 5 inzittenden van een auto, onder wie een aantal kinderen, zijn vannacht gewond geraakt bij een eenzijdig ongeluk op de A50. De auto raakte bij Sint-Oederode van de weg, ramde een paaltje en belandde in een sloot. De 5 zijn per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Hoe ze eraan toe zijn, is nog niet bekend. Engeland heeft de troostfinale van het WK-voetbal gewonnen van Frankrijk met 6-4. 3 Engelse doelpunten werden gemaakt door Saka. Voor Frankrijk scoorde Mbappé 2 keer, waardoor hij Messi passeerde als topscorer alle tijden. Maar die kan dat vanavond in de finale tegen Spanje weer omdraaien. En dan nog het weer tot besluit. Het is vandaag wisselend bewolkt, met de meeste zon voor het westen en zuiden. In het noordoosten kan lokaal een buitje vallen. Het wordt daarbij 18 tot 22 graden. Ook morgen een afwisseling van zon en wolken bij min of meer dezelfde temperatuur. Dit was het NOS-journaal.
2: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Kloosterboer. Zekerheid zonder zorgen.nl

luisteraars, fijn dat u weer hebt afgestemd op ons programma Smeltkroes. Op deze zondagmorgen van 8 tot 9 bij Groningen 1. Dit uur ook veel muziek en tegen 8:30 een overdenking door dominee Fokkert. De techniek deze morgen is in handen van Ronnie van der Wal en de presentatie door Jan Smits. Ons eerste lied voor deze morgen is 10.000 redenen en er wordt gezongen door Remco Hackert.

Als mijn kracht vermindert, mijn adem stokt en mijn einde komt, zal toch.

Een lied ter bemoediging voor alle zieken, eenzamen en voor degene die het moeilijk heeft. U krijgt het lied Ik zal er zijn en het wordt gezongen door Selah.

Voor de overdenking kunt u nog luisteren naar het lied Zoek eerst het Koninkrijk van God. Dit is opwekkingslied nummer 40.

Goedemorgen luisteraars. Ik lees vanmorgen maar één Bijbelvers. Matteüs 13 vers 44. Het is met het koninkrijk van de hemel als met een schat die verborgen lag in een akker. Iemand vond hem en verborg hem opnieuw. En in zijn vreugde besloot hij alles te verkopen wat hij had en die akker te kopen. Uitspraak van de Heer Jezus. En Jezus spreekt met alledaagse beelden. Hier vertelt hij het verhaal over iemand die zomaar een geweldige schat ergens in een akker vindt. In een bouwland, zouden we vandaag zeggen. En dat kan op ons wel wat vreemd overkomen. Want in Nederland zal dat niet snel gebeuren. Nou ja, heel soms lees je er wel eens berichten over dat iemand een groot aantal munten vindt uit bijvoorbeeld de Romeinse tijd. Maar je kunt het verhaal van de Heer Jezus wel een beetje vergelijken met wat, ja, zeg maar tientallen jaren geleden nog wel eens in onze omgeving voorkwam. Dat je bij oudere mensen soms zomaar een grote hoeveelheid geld kon aantreffen in huis. Zoals we dat dan noemen in de oude sok. Soms was dat letterlijk zo. Of onderin een kast in een oude schoenendoos. Of onder het matras. De spaarcenten werden zorgvuldig weggestopt, zodat het veilig was voor inbrekers en ander gespuis. En dat gebeurde in Jezus' tijd ook. In de tijd dat Jezus leefde, verborg men dingen van waarde en schatten niet in een oude sok, maar in de grond. Ze werden begraven. En zeker in tijden van oorlog en bezetting werden die dingen van waarde op die manier verborgen. En iemand kon dat dan helemaal alleen doen, zonder dat daar ook maar iemand anders bij te betrekken. Zo kon het gebeuren dat er nooit meer iemand achterkwam waar iets begraven lag, omdat er nooit meer over gepraat werd. En dan kon het dus ook gebeuren dat iemand er toevalligerwijze op stuit. Dan was dat de vondst van je leven. Misschien is het een arbeider geweest, een dagloner. En hij was aan het werk op het land, misschien wel aan het ploegen of zo, of aan het oogsten. En hij vindt iets. En hij gaat gaan het graven. Hij graaft nog verder en hij stuit op de schat van zijn leven. Hoe meer hij graaft, hoe meer er boven komt. En helemaal opgewonden, nog een beetje beduust, bedenkt hij ineens: ik heb dit nu wel gevonden, maar dit is niet van mij. Deze schat ligt in deze akker en de akker is van iemand anders. Bijvoorbeeld van zijn baas. Maar ik heb de schat nu gevonden en ik wil hem heel graag hebben. En hij bedenkt zich niks. Stopt de hele boel die hij gevonden heeft weer weg onder het zand, verbergt het opnieuw. En dat doet hij om drie redenen. Ten eerste, hij wil het geheim houden. Ten tweede, hij moet de schat beschermen tegen dieven. En ten derde, volgens het Joodse recht moest de gevonden schat onderdeel van de akker blijven, anders was het diefstal. Als je een akker kocht, dan kocht je hem met alles erop en eraan. En erin. Tenzij anders werd afgesproken. Dus hij verbergt de schat en maakt dat hij naar huis komt. Hij is helemaal hoog tot de bodem. Helemaal opgewonden over wat hij gevonden heeft. Thuisgekomen zoekt hij alles bij elkaar en verkoopt de hele boel, zodat hij genoeg geld bij elkaar krijgt om maar die akker te kunnen kopen. Die akker met daarin de geweldige schat die hij gevonden heeft. Dat wat hij gevonden heeft, is van veel meer waarde dan dat hij tot nu toe bezat. En daarom heeft hij er ook alles voor over. Zo spreekt Jezus in een alledaags beeld. En hij zegt: zoals het is met die schat in de akker, zo is het ook met het koninkrijk van de hemel. Het koninkrijk van God is als een geweldige schat. Een schat die meer waarde heeft dan alles wat je tot nu toe hebt gehad. En als je die schat vindt, als je dat tegenkomt, heb je er alles voor over om dat je dan ook toe te eigenen. Maar ja,
Wat is dan het koninkrijk van God? Het koninkrijk van God is best een wijds begrip. Daar valt zoveel onder. Om u maar een paar dingen te noemen. Het koninkrijk van God is niet zomaar zichtbaar, tastbaar, aanwezig. Je kunt niet zeggen, hier is het of daar is het. Het is geestelijk aanwezig. Het koninkrijk is soeverein. Dat betekent, staat boven iedereen en alles. Het koninkrijk van de hemel is een paradijs. Een situatie van harmonie. Het is het beste wat er is en ook het beste wat er ooit zal komen. Het is rechtvaardig, vol van goedheid. Het is altijd durend, eeuwig, er komt geen einde aan. Het koninkrijk van de hemel is licht, brengt vrede, geeft kracht, is waarheid, geeft rust. Het is leven voor altijd in de invloedssfeer van God zelf. En zo zou ik nog wel even door kunnen gaan. Want zoveel is het, zo wijds is het, bijna niet in een paar zinnen te benoemen. Het is alles wat God aan een mens wil geven. En dat wordt samengeperst in dat ene begrip, het koninkrijk van de hemel, het koninkrijk van God. En de grote vertegenwoordiger van dat koninkrijk is maar één persoon. De Heer Jezus Christus. Daarom is Hij zo belangrijk in de Bijbel. Want Hij is de vertegenwoordiger van alles wat God aan een mens wil geven. En Hij is ook de weg naar dat koninkrijk. Als je Jezus ontmoet, als je Hem leert kennen, vind je een geweldige schat. Het koninkrijk van God. En als het goed is, dan heb je er alles voor over. Want dat is meer waard dan alle andere dingen in het leven. Daar waar je schat is, daar zal ook je hart zijn. Amen.

aansluitende overdenking hoorde u het lied Meer dan rijkdom. Het was opwekkingslied 544. We gaan door met het lied Leid mij hier, o machtig eiland. En het is het samenzang.

Ik heb voor u een paar agendapunten. En dat zijn vanavond samenzangavond in de Bad Vlobeuskerk in Bierta. Onder leiding van Martin Sonderberg en Marjolein de Wit. Deze dienst begint om 7:00 PM. Dan is er ook weer een zomerzangavond in Heiligerlee. En dat is aan de Provinciale Weg 72, het Witte Kerkje daar. En dat is dan de laatste, de 22 juli, in Johannes de Heeravond. En dit begint om 7:00 PM. En na afloop is er koffie en thee. 23 augustus, samenzang met niet in Bierta, maar in de Vennekerk te Winschoten. En dit begint ook om 7:00 PM. En de presentatie is door Bert Notenboom, begeleiding organist Marco den Toren. U bent daar allemaal van harte uitgenodigd. We gaan verder met het lied Er is een God die hoort. En het komt uit Nederland zingt.

Dit was Melkroes met een overdenking door dominee Fokkert. We hopen dat u van ons programma hebt genoten en wij wensen u een gezegende zondag. Deze uitzending wordt aanstaande donderdagavond herhaald van 6 tot 7 uur. We hopen dat u volgende week zondagmorgen weer luistert naar ons programma van 8 tot 9 bij Groningen 1. We besluiten het lied, we sluiten deze dienst met Ga met God en Hij zal met u zijn. En dit wordt gezongen door Remco Hackert.

0: Het is nu 9 uur.
1: Katrien Straatman met het NOS-journaal. De Oekraïnse hoofdstad Kiev is vannacht opnieuw bestookt met tientallen Russische raketten. Daarbij is zeker 1 dode gevallen. Ook zijn er veel gewonden. Er brak brand uit in onder meer een supermarkt, een flatgebouw en een aantal kantoorpanden. Ook op andere plekken in Oekraïne werden inslagen gemeld. Volgens de autoriteiten vuurde Rusland niet eerder zoveel ballistische raketten af op Oekraïne. Het leger zegt nog niet eens de helft daarvan te hebben kunnen onderscheppen. Het land heeft een nijpend tekort aan munitie voor luchtafweersystemen. 5 inzittenden van een auto, onder wie een aantal kinderen, zijn vannacht gewond geraakt bij een eenzijdig ongeluk op de A50. De auto raakte bij Sint-Oedenrode van de weg, ramde een paaltje en belandde in een sloot. De 5 zijn per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Hoe ze eraan toe zijn, is niet bekend. De broers Andrew en Tristan Tate zijn in Miami gearresteerd. Het Verenigd Koninkrijk had om hun uitlevering gevraagd. Ze waren daar al aangeklaagd voor 21 strafbare feiten en er zijn nog eens tientallen bijgekomen, waaronder verkrachting, mishandeling en mensenhandel. Andrew en Tristan Tate bereiken met hun manosfeer-video's op sociale media een miljoenen publiek. Een concert van Bad Bunny in Milaan is gisteravond afgebroken vanwege zware hagelbuien. Op de renbaan Hippodrome La Maura kwamen zo'n 80.000 fans in het noodweer terecht. Eerst werd nog opgeroepen dat het concert even zou worden onderbroken en dat iedereen op zijn plek moest blijven. Maar toen het noodweer toch heftiger bleek, werd besloten het optreden van de Puerto Ricaanse zanger af te gelasten. Het is nog niet duidelijk of Bad Bunny op zijn wereldtournee Milaan nog eens gaat aandoen om het concert in te halen. Het weer, zon en wolken met mogelijk hier en daar een enkel buitje. Staat een vrij stevige noordwestenwind en het wordt tussen de 17 en 23 graden. Morgen ook een afwisseling van zon en wolken. Aan de temperatuur verandert niet veel. Dit was het NOS-journaal.

Come Jesus Come, gezongen door Sherry's Music. En dat was een live opname in de Bovenkerk in Kampen. Dit was het eerste lied ook van deze aflevering van Dabar, het gospelprogramma op Groningen 1. De zender voor de gemeente Westerwolde, Oldambt en Pekela en verder buiten. Mooie en de nieuwste muziek met een blijde boodschap. Samengesteld en gepresenteerd door Geert Smit. En het volgende is opwekking 912. Slechts één ding.

Christian Verwoerd en Shanna van Duinkerk waren dan met You Deserve the Glory. Een nummer dat al een paar jaartjes geleden is opgenomen door Aaron Keys. En dat was in 2003. You Deserve the Glory. Het volgende is ook wat van een ouder type, van een andere leeftijd, zeg maar. Verde. Heel bekend geweest in het verleden. Nog wel, denk ik, maar Your Love on God.

het nog niet wist. Dus Tasha Layton, zij zingt dat There is the God. Een andere grote zangeres, ook uit Amerika. Prachtig nummer is er gemaakt met King of Kings. En ze wordt geholpen door Eli Soares.

Brennan Lake was dat met The Great I Am Can. En de volgende die dan wordt later dus Battle Music samen met Josh Baldwin en Stand in Your Love. Die kennen we allemaal wel, denk ik.

misschien hebben we het zelf ook wel eens een keertje. Wat Jan Johnson zingt van Mad at God. We gaan naar het ene laatste liedje van deze aflevering van Dabar. Elevation Worship. Samen met Tiffany Hudson en Chris Brown. So be it.

Elevation Worship met Tiffany Hudson en Chris Brown, So Be It. En dat was het laatste liedje dus van deze aflevering van Dabar. We gaan zo meteen starten met het laatste liedje, Opwekking 897. En ik wil u bedanken voor het luisteren en graag tot een volgende keer.

0: dag. Het is nu 10:00.
1: Katrien Straatman met het NOS-journaal. Rusland heeft vannacht een grootschalige raketaanval uitgevoerd op Oekraïne. Het was volgens Oekraïne de grootste aanval met ballistische raketten sinds het begin van de oorlog. De meeste raketten werden afgevuurd op de hoofdstad Kiev. Er viel daar zeker 1 dode en raakten veel mensen gewond. Volgens Oekraïne konden ze nog niet de helft van de raketten onderscheppen vanwege te weinig luchtafweer. Op de A1 bij Naarden is vanochtend vroeg een spookrijder op een taxi gebotst. Niemand raakte gewond, maar de spookrijder is aangehouden. De 33-jarige Amsterdammer was onder invloed toen hij 3,5 kilometer lang richting Amsterdam tegen het verkeer inreed. Hoe die op de verkeerde weghelft terechtkwam is nog niet duidelijk. Cuba heeft dissident Luis Manuel Otero Alcántara in ballingschap naar de VS laten gaan. Alcántara was een van de boegbeelden van een groep kunstenaars die protesteert tegen het communistische regime in Cuba. Hij werd in 2021 opgepakt. Cuba wilde hem laten gaan als hij het land zou verlaten en van de VS mocht hij komen. Gisteren landde hij in Miami. Een concert van Bad Bunny in Milaan is gisteravond afgebroken vanwege zware hagelbuien. Op de renbaan Hippodrome La Maura kwamen zo'n 80.000 fans in het noodweer terecht. Eerst werd nog omgeroepen dat het concert even zou worden onderbroken en dat iedereen op zijn plek moest blijven. Maar toen het noodweer toch heftiger bleek, werd besloten het optreden van de Puerto Ricaanse zanger af te gelasten. Het is nog niet duidelijk of Bad Bunny op zijn wereldtournee Milaan nog eens aandoet om het concert in te halen. En dan nog het weer tot besluit. Er zijn zon en wolken vandaag, met mogelijk hier en daar ook een enkel buitje. Er staat een vrij stevige noordwestenwind en het wordt zo tussen de 17 en 23 graden. Morgen ook een afwisseling van zon en wolken en aan de temperatuur verandert niet veel. Dit was het NOS-journaal.
2: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Kloosterboer. Zekerheid zonder zorgen.nl. Nu de Gouden Middenweg met Jacques Pijper.

Na de jaren 60 met de Four Tops en Reach Out, I'll Be There. Luisteraars, een hele bijzondere goedemorgen en welkom bij alweer een nieuwe aflevering van het gouden oude muziekprogramma De Gouden Middenweg, waarin wij iedere zondag tussen 10 en 12 een muzikale rondreis maken. Ja, die maken wij door meer dan 50 jaar muziekgeschiedenis. En dan probeer ik toch een beetje de liedjes te laten horen die je niet zo vaak meer op de radio hoort. Het is 19 juli vandaag. Queen-gitarist Brian May, hij is vandaag 79 jaar geworden. Ja, ik ga deze van Queen draaien. You're my best friend. Lekker even meezingen.

Olivia Newton-John. En Let's Get Physical maakte zij in 1981. En dan hebben we Queen op de radio. You're my best friend. Brian May, gitarist van Queen. Hij is 79 jaar geworden vandaag. Ik dacht van, nou leuk, ik ga dat liedje eens een keer draaien. Hoor je niet zo vaak. You're my best friend. Goedemorgen. Mocht je net je radio aan hebben gezet en je denkt van, hey, wat is dit dan mijn radio? Nou, je luistert naar Groningen 1. Het radioprogramma heet De Gouden Middenweg, waarin ik tot de klok van 12 muziek mag draaien uit vervlogen tijden. Ja, en ik ga nu muziek draaien uit het jaar 1987. Maar ja, weet je nog wat er allemaal gebeurde in de wereld? Het is lang geleden, dus ik neem je even mee in een kleine terugblik. Het was het jaar dat de voormalige zusterflat van de Molenhorn in Winschoten in gebruik werd genomen door het RIAG, die de geestelijke gezondheidszorg regelde. Ja, RIAG, dat is ook alweer lang geleden. Bestaat volgens mij niet meer, toch? Ja, en we keken in 1987 massaal naar een nieuw tv-programma. Ron Brandsteder, hij presenteerde de Honeymoon Quiz. Pas getrouwde stellen konden een huwelijksreis winnen. En legendarisch waren de ronden waarbij de bruidegom na 5 foute antwoorden in de tomatensoep viel. En de finale waarbij het stel poppetjes op een wiebelende toren moesten neerzetten. Ja, nostalgie. En het was ook het jaar 1987 dat atlete Nelly Koeman de Olympisch goud won. Ja, zo had ik dat moeten zeggen. Dus dat atlete Nelly Koeman Olympisch goud won. Nou, zo heb ik het goed gezegd. Ja, en de muziek uit 1987, dat was leuk hoor. Maar deze sprong er toch wel bovenuit. U2. And I still haven't found what I'm looking for.

Rolling Stones uit 1965, dit liedje I'm Free. Ja, en de Stones en ja, jij zelf misschien ook wel hadden niet kunnen bedenken dat ze dan 61 jaar later nog een nieuw album zouden uitbrengen. En ik dacht vandaag van, weet je wat, ik ga nog eens een keer weer een oudje van de Stones draaien, want die klinken toch ook wel lekker hoor. Zoals deze, I'm Free. En U2 draaiden we daarvoor en I Still Haven't Found What I'm Looking For.

0: Gouden Middenweg. Een radioprogramma met golden oldies die u terugbrengt naar uw jeugd.
1: Said away goes trouble down the drain.
0: De Gouden Middenweg.
2: En daar luister je naar Na de Gouden Middenweg. Goedemorgen, we draaien de liedjes van toen tot 12. En als je nou liefhebber bent van liedjes uit de jaren 70, nou, dan zit je goed in dit radioprogramma. Ik heb er een paar meegenomen, zoals deze. Bob Marley.

0: liedjes van lang geleden. En je zingt ze lekker mee. Zoals deze van de Beatles. Uit de jaren 60 en You Won't See Me. En daarvoor uit de jaren 70 Bob Marley en Is This Love.
1: Het geluid van Oost-Groningen. Groningen 1.
0: Grannigste muziek op de radio. Dit is Seidse Scheringa. En Oyne, die leeft in die.

0: leuk hoor om deze nog eens een keer weer terug te horen van de formatie Champagne. En how about us? En over Seidse Scheringa op de radio. En hij zong over Oin, die leuft in die.
1: De Gouden Middenweg maakt een muzikale rondreis door de tijd. Nu met de muziek uit het jaar
0: 1982. En we nemen een kijkje wat er in de top 40 van deze week staat. Maar dan die van 1982. Nou, klassiekers hoor. In deze lijst stonden onder andere André Hazes met Diep in mijn hart. Roxy Music met Avalon. Shalimar had een hit met I Can Make You Feel Good. The Rolling Stones, zij stonden erin met Going to a Go-Go. En Toto kwam nieuw binnen met Africa.
2: Nummer 1.
0: En wij draaiden nummer 1 uit de top 40 van, ja, van deze week. Maar dan die van 1982. Lekker even meezingen met June Lodge en Prince Mohammed. And Someone Loves You Honey.

0: de kam van de weg.
1: Boudewijn de Groot. Hij zong over een meisje van 16 en dat Sony in 1965, dit liedje. Ja, dus dat meisje van 16, dat is inmiddels dan ja, een oma. Nee, maar of in ieder geval een hele oude vrouw. En laten we hopen dat Boudewijn haar dan nog regelmatig ziet. Dat meisje van 16. June Lodge, ook ooit was zij een meisje van 16. En in 1982 stond zij op nummer 1 in de top 40. En je hoorde Someone Loves You, Honey. Goedemorgen, het is Groningen 1 op je radio. Ken je dit liedje nog? Dit is S Club 7, Bring It All Back.

0: nieuwe muziek op de radio. Emma Meijer en zij zong over Onder de Avondzon. Ja, en daarvoor muziek van de formatie S Club 7. Hoor je niet zo vaak dat liedje? We draaien het Bring It All Back. Schenkt er maar in, hoor.
1: Koffie, koffie, lekker bakkie koffie. Wat knapt de mens dan van op?
0: Nou, zeg dat. Daar knap je lekker van op, hoor. Dus ik zal zeggen, schenkt hij er maar in mooi in. Ja, en als je dan zo'n lekker kopje koffie hebt, dan hoort er natuurlijk ook wat lekkers bij, hè. Niet alleen een gevulde koek of een tompoes. Nee, er hoort natuurlijk ook een heerlijk lekker stukje muziek bij. Zoals deze, Sailor.

0: little dolly, do not let a tear fall from your eye. Oh.
1: Billy Stewart. En Summertime, als je dan een beetje van mijn bouwjaar bent. Wat zullen we zeggen, gemiddeld 1975. Dan zou je dit liedje of een stukje van dit liedje ook kunnen kennen als jingle bij de top 40 als zijnde de klopper van de week. Ja, daar is dit liedje op gebaseerd. Leuk om dan het origineel eens een keer te horen. Billy Stewart, Summertime en Sailor draaiden we daarvoor met La Cumbia. Ah, dit liedje ken je ook nog wel, hè? De jaren 90, denk ik. Nee, net eind 1989. De La Soul.

0: Het is nu 11 uur.
1: Mensen, Jan komt naar het nieuws terug. Blijf zitten.
2: Katrien Straatman met het NOS-journaal. De Oekraïense hoofdstad Kiev is vannacht opnieuw bestookt met tientallen Russische raketten. Daarbij is zeker één dode gevallen. Ook zijn er veel gewonden. Er brak brand uit in onder meer een supermarkt, een flatgebouw en een aantal kantoorpanden. Volgens de Oekraïense autoriteiten heeft Rusland sinds het begin van de invasie zelden zoveel ballistische raketten gelanceerd richting de hoofdstad als afgelopen nacht. Het leger zegt nog niet eens de helft daarvan te hebben kunnen onderscheppen. Het land heeft een nijpend tekort aan munitie voor luchtafweersystemen. Bij Naarden is op de A1 richting Amsterdam vanochtend vroeg een spookrijder op een taxi gebotst. Niemand raakte gewond, maar de spookrijder is aangehouden. De 33-jarige Amsterdammer was onder invloed toen hij 3,5 kilometer lang tegen het verkeer en reed richting Amersfoort. Hoe hij op de verkeerde weghelft terechtkwam is nog niet duidelijk. Cuba heeft dissident Luis Manuel Otero Alcantara in ballingschap naar de VS laten gaan. Alcantara was een van de boegbeelden van een groep kunstenaars die protesteert tegen het communistische regime in Cuba. Hij werd in 2021 opgepakt. Cuba wilde hem laten gaan als hij het land zou verlaten en van de VS mocht hij komen. Gisteren landde hij in Miami. De Amerikaanse buitenlandminister Rubio, zelf kind van gevluchte Cubanen, gebruikte de vrijlating van Alcantara om Cuba opnieuw op te roepen alle politieke gevangenen te laten gaan. Een concert van Bad Bunny in Milaan is gisteravond afgebroken vanwege zware hagelbuien. Op de renbaan Ippodrome La Maura kwamen zo'n 80.000 fans in het noodweer terecht. Eerst werd nog omgeroepen dat het concert even zou worden onderbroken en dat iedereen op zijn plek moest blijven. Maar toen het noodweer toch heftiger bleek, werd besloten het optreden van de Puerto Ricaanse zanger af te gelasten. Het weer, zon en wolken, met mogelijk hier en daar een enkel buitje. Er staat een vrij stevige noordwestenwind en het wordt tussen de 17 en 23 graden. Morgen ook een afwisseling van zon en wolken. Aan de temperatuur verandert niet veel. Dit was het NOS-journaal.
3: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Kloosterboer. Zekerheid zonder zorgen.nl. Nu de Gouden Middenweg met Jacques Pijper.

Peter Koelewijn. En de grote hit dat hij met dit liedje in de jaren 70. Je wordt ouder, papa. En over hits gesproken. We begonnen even na de klok van 11 uur met de Weather Girls. En It's Raining Men.

En zo is het hoor, je kan maar beter vrolijk zijn. Nou, en aan de muziek zal het niet liggen. Want de vrolijke noot op de radio komt nu van Van Morrison. Dit is de Moondance.

Tom Jones. Ja, hij is ook alweer 86 jaar Tom Jones. Delilah was dit en dat maakte hij in 1968. Van Morrison hoorde je daarvoor en Moondance.

komen al die schöne muziekherinneringen weer terug op de radio bij dit radioprogramma. Ja, en dan hoor je al die leuke liedjes van vroeger nog eens een keertje weer. Dat je denkt van, oh ja, wat leuk om die nog eens een keer weer terug te horen. Nou, dat had ik bij dit liedje. Ik denk van, och, ik zag hem liggen vanochtend. Ik denk van, ik ga hem draaien vandaag. The Cars and Drive.

Dave Davies. Uit de jaren 60 dit liedje. 79 jaar is hij alweer, Dave Davies. En we draaiden Death of a Clown. En daarvoor uit de jaren 80, The Cars and Drive. Hey, Grunnerse muziek op de radio. Nou, daar hebben we wel even zin in, toch? Grunnerse muziek op de radio. Dit is Harm Tebak.

Luisteraars, we gaan niet bij die radio weglopen, weet je. Want Sjaak gaat alle plaatjes voor elkaar vastdraaien. Zeker weten.

0: Gary Rafferty. Ja, je zou natuurlijk kennen van die grote hit Baker Street. Ja, dit was een ander liedje van hem. Right Down the Line, Gary Rafferty. En Dolfeur, Harm Tabak op de radio. En hij zong over zwaad. Hé, hey, er is er nog niet jorig verdorgen.
1: Congratulations.
0: Jawel, congratulations. Maar wij kunnen ook gewoon zeggen gefeliciteerd. Want de hartelijke felicitaties die gaan vandaag naar Xander de Buissonnier. Die vandaag zijn 53ste verjaardag viert. En je zou hem kunnen kennen van Volumia. Ja, en dit was misschien wel hun allergrootste hit. Afscheid.

0: was Ramazzotti en Tina Turner en zij zongen Cosa della Vita.
1: De Gouden Middenweg maakt een muzikale rondreis door de tijd. Nu met de muziek uit het jaar
0: 1975. En we nemen een kijkje wat er in de top 40 van deze week staat. Maar dan die van 1975. Ah, ik denk dat je ze wel kent hoor, want in deze lijst stonden onder andere Kamal met The Elephant Song, ABBA met SOS, Freddy Fender had een hit met Before the Next Teardrop Falls, Imka Marina, zij stond erin met Vino, Waar blijft de wijn? De Eagles kwamen nieuw binnen met One of These Nights en Tammy Wynette, zij stond erbij met Stand By Your Man.
2: Nummer 34.
0: En wij draaiden nummer 34. Moments and Whatnot. En zij zingen over Girls.
2: Nummer 34.

Olivia Dean hoorde je en The Man I Need. Ah, ik heb al een tijdje niks meer gedraaid van Genesis. Dus ik dacht van, weet je wat? Het mag wel eens een keertje weer Genesis op de radio. Tenminste, dat ik dan Genesis draai. Hij is wel vaker op de radio geweest hoor, dit liedje. Maar ach, ik vond hem wel leuk om te draaien. Dit is Jesus, He Knows Me.

Genesis. And Jesus, he knows me. Tony Torp, hij is van de Rubettes. En Tony Torp, morgen zou hij 81 jaar worden. Hij overleed gisteren. Tony Torp van de Rubettes. Ik ga deze van ze draaien.

The Rubettes. Uit de jaren 70, Sugar Baby Love. Tony Torp, een van de bandleden van The Rubettes. Morgen, dan zou hij 81 jaar geworden zijn. Hij overleed gisteren. Ik denk van, nou, dan wil ik hem toch even draaien. Sugar Baby Love. Dat programma zit erop voor vandaag. Ik zeg dank voor het luisteren. Maak er nog een hele mooie zondag van. En ik wens je veel plezier straks na 12 uur. Tony Smallenbroek zit hier en hij presenteert Muziekarchief.

0: is nu 12 uur.
1: Katrien Straatman met het NOS Journaal. In de Amsterdamse Koenhaven is het lichaam gevonden van de opvarende van een duwboot die daar gisteren was gezonken. De hele dag werd er met duikteams en speciale apparatuur naar de opvarende gezocht en vannacht werd het lichaam aangetroffen. Waardoor de duwboot in de Koenhaven is gezonken is nog niet duidelijk. De arbeidsinspectie en de inspectie Leefomgeving en Transport doen onderzoek. In een Antwerpse discotheek is vanmorgen vroeg iemand neergeschoten. Het slachtoffer, een man van 23, overleed later in het ziekenhuis. De schutter is gevlucht. Vanochtend heeft de politie bij een huiszoeking in de buurt van Antwerpen een aantal mensen aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij de schietpartij. 3 jaar geleden werd in dezelfde Antwerpse discotheek al een bezoeker doodgestoken. Rusland heeft een grootschalige raketaanval uitgevoerd op Kiev afgelopen nacht. Volgens de Oekraïnse autoriteiten zijn sinds het begin van de Russische invasie zelden zoveel ballistische raketten gelanceerd richting de hoofdstad. Er viel zeker 1 dode en raakten veel mensen gewond. Ook op andere plekken in Oekraïne werden inslagen gemeld. Bij een concert van Bad Bunny in Milaan is een aantal bezoekers licht gewond geraakt door zware hagelbuien. Na een aantal nummers van de Puerto Ricaanse zanger brak er noodweer los. Aanvankelijk werd omgeroepen dat het concert even onderbroken werd en dat het publiek moest blijven staan. Toen bleek dat het niet bij 1 buitje bleef, werd het concert afgelast. Niet iedereen kon op tijd wegvluchten voor de hagel en daardoor raakten sommigen licht gewond aan het hoofd. Het weer dan nog tot besluit. Vanmiddag ontstaan er stapelwolken, maar het blijft zo goed als droog. Het wordt 17 tot 23 graden en het waait soms stevig door. Vanavond vanuit het noorden meer bewolking en dan kunnen in het noordoosten wat buien vallen. Morgen zon afgewisseld door stapelwolken en opnieuw maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Muziekarchief. Een uur muzikale nostalgie. Bekend en onbekende muziek uit vervlogen tijden. Presentatie, Tony Smallebroek.
1: En die zegt ook deze keer weer goeiedag muziekvrienden. Hartelijk welkom bij weer het uurtje Muziekarchief. En wat gaan wij vandaag doen? Nou, we gaan naar de jaren 80 toe. 83, 84, 85. We hebben een aantal leuke bandjes uitgenodigd. En artiesten uitgenodigd. Sade, Lloyd Cole komt voorbij. Maar ook Joe Jackson. De Spider-Murphy Gang hoeven we natuurlijk niet vergeten. We hebben de vaste rubrieken, de geschiedenis van de alarmschijf. En in het midden van het programma de muzikale tv-tips. En in de cover gaan we terug naar een zomerhit uit 1983. Maar daarover straks veel meer. We beginnen vandaag met Huey Lewis. Hij werd geboren in New York als Hugh Gregg. En vanaf 1976 speelde hij in de band Clover. En zij werden later geproduceerd door niemand minder dan Nick Lowe. De muzikanten speelden ook mee op het album van Elvis Costello en gaan daarna op tournee met Thin Lizzy. Nadat de band Clover ermee stopt, wordt Huey Lewis studiomuzikant voor diezelfde Nick Lowe en ook voor Dave Edmunds. Terug in Amerika ontstaat in 1980 de groep The News. En in 1982 hebben ze in Amerika hun eerste hit met Do You Believe in Love. Hun debuut in de Nederlandse hitlijsten komt in 1983 met het nummer Heart and Soul. En dat is dan wel weer een cover van de Amerikaanse band Exile. En die kennen wij hier in Nederland dan weer vooral van hun hele grote hit Kiss You All Over. Maar wij hebben hier dus in de spelers zitten, zoals dat zo mooi heet, de debuutsingle hier in de Nederlandse hitlijsten van Huey Lewis in de News. Hier is Heart and Soul.

0: and Soul. Huey Lewis en de News.
1: Jawel, ik zat er even dwars door hem heen. Dus de laatste outro deentjes nog even die ging zingen. Maar goed, we gaan verder met een bandje die in 1977 begon. Toen richtte namelijk Günther Ziggy, Gerhard Gmel, alias Barry Murphy, Michael Buse en Frans Trojan in München de groep Spider Murphy Gang op. En die band die is genoemd naar de fictieve gangster Spider Murphy uit het liedje Jailhouse Rock van Elvis Presley. De mannen wilden dan ook oude rock'n'roll covers gaan spelen en daarmee werden ze al snel erg populair. En daardoor werden ze weer gekoppeld aan radiopresentator Geo Goyostia en zijn programma Rock House. En zo werden zij dus de huisband van die Bayerische Rundfunk. In 1980 verscheen hun eerste echte eigen LP, Rock'n'Roll Shua. En in 1981 breken ze door met die hit Skandaal in Sperrebezirk. In 1981 verscheen het album Tutti Frutti en verschijnen de singles Wo bist du? En Ich schau dich an. Hun teksten zijn vaak een humoristische, maar kritische kijk op in dit geval de seksindustrie, zoals op het fenomeen Piepshow en het nummer Ich schau dich an. En tegenwoordig trekken ze vooral nog akoestisch op in allerlei uitverkochte zalen in Duitsland. Hier is de Spider Murphy Gang.

Piep Piep, oftewel de Spider Murphy Gang, en die is jou die aan. Ik zei in de aankondiging dat we in de cover een nummer zouden krijgen, een zomerhit uit 1983, en dan heb ik het over het nummer Love Calm Down. Het origineel is van de zangeres Evelyn King, en zij begon haar carrière in 1977 met de hitsingle Shame. Shame, moet ik dan goed zeggen, en die deed ze nog onder de naam Evelyn Champagne King. Ze werd geboren in de Bronx in New York, maar groeide op in Philadelphia, en daar werd ze ontdekt terwijl ze met haar moeder de kantoren schoonmaakte van Philadelphia International Records. Dat is toch wel een leuke ingang, hè? Hoor je wel vaker dat mensen uiteindelijk artiest geworden zijn omdat ze secretaresse waren bij een platenmaatschappij. Nou, dit zij waren de schoonmaakster en zongen daar blijkbaar. Zo werden ze ontdekt. Vanaf 1980 laat ze haar bijnaam Champagne vallen en heeft ze hits met I'm in Love en dat dus Love Calm Down. Een track van haar vijfde album Get Loose. Dat trouwens werd geschreven door Kashif en geproduceerd door Maurice Brown. En in 1983 nam reggae-zanger Barry Biggs een cover op en had daarmee een hele groot hit. De man werd geboren op Jamaica in de plaatsje St. Andrew en werkte daar eerst als geluidstechnicus en cameraman bij de Jamaican Broadcasting Company voordat hij de muziek inging. En hij werd toen zanger bij Byron Lee en de Dragonairs. En als solo-zanger nam hij vooral reggae-versies op van bekende nummers. Zo had hij hier in Nederland hits met Reflections of My Life en het nummer Sideshow. En met een vijfde plaats was dat Love Calm Down zijn grootste hit hier in ons land. En dus een zomerhit in 1983. Daar gaan we eens naar luisteren en daarna het origineel van Evelyn King.

Love, Calm Down, Evelyn. Champagne King, zeker nog heel graag. Dat komt dat we dat in het begin van haar carrière gewend waren. Evelyn King uit 82, de originele uitvoering. En daaraan voorafgaand de coverversie, de reggae-versie en de hit-versie van een

0: remix van een jaartje later uit 83.
1: Muziekarchief, een uur muzikale nostalgie. Bekend en onbekende muziek uit vervlogen tijden. Presentatie, Tony Smallebroek.
0: En die neemt je mee naar de Schotse groep Aztec Camera. Die werd in 1980 opgericht door zanger Rodney Frame en de drummer Dave Mulholland in het plaatsje East Kilbridge. En dat ligt ten zuiden van Glasgow, heb ik even gauw opgezocht. Beide mannen waren net uit de groep Neutral Blue gestapt. En hun eerste opname verscheen op een cassettebandje voor allerlei bandjes uit Chicago. Zo'n soort verzamelbaantje, zeg maar. Hun eerste single in Engeland kwam uit op het Postcard Records label. En hun tweede single tekende Aztec Camera bij Rough Trade Records uit Engeland en bij Sear Records uit Amerika, dus ze kregen een groot contract. Dan verschijnt ook een debuutalbum Highland Hard Rain en dan bestaat de groep inmiddels uit Rodney Frame, toetsenist Bernie Clark, bassist Campbell Du Owens en drummer Dave Ruffy. En op het eerste album staat ook een eerste hit in Engeland, dat is deze, Oblivious.

0: Veronica's alarmschijf.
1: De geschiedenis van...
2: Alarmschijf.
3: En in die geschiedenis gaan wij terug naar 14 juli 1984. Dan viel de keuze op de Bronski Beat met The Small Town Boy. Dat was hun debuutsingle en werd ook hun internationale doorbraak. De groep werd in 1983 opgericht door zanger Jimmy Somerville, toetsenist Steve Bronski en percussionist Larry Steinbach. Check. En Small Town Boy werd door het trio samengeschreven en is ook te vinden op hun debuutalbum The Age of Consent. En via die alarmschijfnotering stond het uiteindelijk 12 weken in de top 40, waarvan 2 weken op nummer 1. En in 1985 hadden ze nog 4 hits. Maar ze weten het succes van Small Town Boy niet echt te evenaren. Nou, die single die gaat natuurlijk over een homoseksuele jongen die te maken krijgt met homofobie, eenzaamheid en onbegrip van zijn familie. Luister maar eens. Hier is de Small Town Boy, Bronski Beat.

0: geschiedenis van de alarmschijf met de Bronski Beat en Small Town Boy brengt ons bij de muzikale tv-tips voor de komende week. En er is best nog een heel lijstje geworden, ondanks al het voetballen, want dat is natuurlijk een beetje afgelopen na zondag. Maar de Tour de France is er allemaal nog wel. Het zijn ook wel veel herhalingen. Maar ga je er toch in meenemen. We beginnen vanavond om 11 uur op de BBC 2. Top of the Pops, Biggest Hits 2001. Beelden van onder andere Destiny's Child, U2, Atomic Kitten, Gabriel, Stereophonics en Sophie Alice Bechdel. Om 11:30 op de NDR Popslager die ze kennen zouden. Helene Fischer, Kerstin Ott, Ben Zucker, Andrea Berg, moet ik natuurlijk, Andrea is een heel ander. Andrea Berg en Beatrice Egel en Raymond Rasseli. En dan op 10 minuten voor 12 op NPO 3 Michael Jackson, de Amerikaanse tragedie. Nou, die is op meerdere zenders al uitgezonden. De eerste deeltje 1 is dit van de documentaire van, die heet dan Van Kindster tot Wereldster, van Glitter tot Angst. En op de BBC 2 gaan ze om 12 uur gewoon verder met Top of the Pop, The Story of 2001, met terugblikken en beelden met Van Feeder, Shaggy, So Solid Crew, Wet Us Blue en de Danny Warhols. En als je nou niet genoeg ervan hebt vanavond, dan kun je bijna zeggen vannacht om 1 uur op BBC 2, Kylie at the BBC, natuurlijk archiefbeelden van Kylie Minogue. En om nog weer een uurtje later, om 2 uur vannacht, zelfde zender, Madonna at the BBC, beelden uit diverse BBC-programma's van de zangeres. Dan gaan we naar de zondagavond toe, om 5 minuten voor 8:30, NPO 2, North Sea Jazz, Andrew Mackinga, Winfried Byers en Angelique Houtveen doen verslag van de 50ste editie van het festival. En een soort terugblik op het afgelopen weekend natuurlijk in Ahoy, Rotterdam. Op Arte om 10 minuten over 10 morgenavond, de Bee Gees, How Can You Mend a Broken Heart? Een herhaling van een herhaling volgens mij over de carrière van de Bee Gees en waarom hun muziek nog steeds zo populair is. En als je dan toch op die zender zit, dan kun je om 11:55 op Arte kijken naar Queen, We Are The Champions. En dat is een documentaire over dat nummer. Hoe dat nou van een oorworm, want dat was het natuurlijk, het bleef in je oor zeker, je bleef het meezingen, tot een echt groot sportlied werd. Dan de woensdagavond op Arte om 10 uur, YMCA, de Erfindung der Village People. Documentaire over die band die door producers Henry Belolo en Jacques Morali samengesteld werd. En dat is natuurlijk allemaal zo vlak na het overlijden van de zanger Victor Willis. En dit gaat dan vooral over die wereldhit YMCA. Op diezelfde zender om 11:05, Disco Sucks, Amerikaanse Erste Kulturkampf, zo heet dat dan zo mooi op het Duits. Documentaire over de strijd tussen disco en rockmuziek in die jaren in Amerika. En op dezelfde zender, maar dan om 11:45, muziekquer documentaire over de disco-klassieker You Make Me Feel van Sylvester. Dan heb ik er nog 2 voor de vrijdagavond om 9:05 op NPO 1, muziekfeest op het plein. Sinneke, Jan Smit, Frans Bauer en Chris Cross Amsterdam. En op NPO 3 dan de volgende afdeling om 5 minuten over Tine van Michael Jackson, deeltje 2 van die Amerikaanse tragedie moeten we zeggen, over de beschuldiging die die kregen natuurlijk van allerlei zaken en het dreigende instorten van zijn zaken imperium, zo je dat rustig mag stellen, van Michael Jackson. Tot zover de muzikale tv-tips voor de komende week.
1: De mooiste muziekherinneringen hoor je bij ons. Wij zijn Groningen 1.
0: Ja, daar doen we ons best voor. Maart 1984, dan verschijnt het album Body and Soul van Joe Jackson. Het was zijn 7e studioalbum en zijn eerste volledig digitale project. In Nederland werd het gekozen tot album van de week. Het stond uiteindelijk 29 weken genoteerd en bereikte de 2e plaats. Het album is een mix van salsa, pop en jazzmuziek. En alle tracks werden geschreven en gearrangeerd door Joe Jackson zelf. En in achtergrondkoortjes horen we op het album Ellen Foley en Elaine Caswell. En die laatste horen we natuurlijk ook in de hit-duet Happy Ending. En de basgitaar was in handen van de vaste bassist van Joe Jackson, Graham Mabey. En het nummer You Can't Get What You Want, tussen haakjes To You Know What You Want, dat werd alleen een grote hit in Amerika. En die halen wij dan juist weer naar onze zender toe. En ik vind dat een prachtige titel. You Can't Get What You Want, Till You Know What You Want.

En dan ook helemaal tot eind natuurlijk. En Joe Jackson, track van het album Body and Soul. You can't get what you want. We gaan naar de groep Ming DeVille. Die ontstond in 1975 in San Francisco uit de overblijfselen van een andere band. En vanaf dat moment ging zanger Billy Borsey zichzelf Willie DeVille noemen. Tot 1978 waren zij de huisband van CBGB's. En de club in New York, natuurlijk de bekende club in New York. Eind 1977 breken ze door met de single Spanish Troll, afkomstig van hun debuutalbum Cabaretta. En op dat album en ook op de opvolger Return to Magenta speelt de band in een vaste samenstelling. Daarna recruteert Willie DeVille steeds wisselende muzikanten om platen mee op te nemen en op tournee te gaan. Vanaf 1985 gaat hij echt solo verder als Willie DeVille. En vlak daarvoor verschijnt nog het album Where Angels Feed to Treat. Met daarop die single hit Demasiado Corazon. En deze Each Word is a Beat of My Heart.

0: Dit is Muziekarchief met Tony Smallebroek.
1: Onze volgende artieste werd op 16 januari 1959 in Nigeria geboren als Helen Fola Sade Adu. En in 1963 emigreerde ze naar Engeland. En ze was hevig geïnteresseerd in de muziek, maar ging toch modeontwerpster studeren. Daarna werkte ze dus nog een tijdje in een boutique. Maar dat werd niet echt een succes. Vervolgens ging ze toch die muziek in, want samen met Stuart Matthewman, Paul Denman en Andrew Haight richtte ze de groep Sade op. En dan wordt het opeens weer heel bekend. 1984 komt ze als solozangeres, kan ze een contract tekenen bij Epic Records. Maar ze is redelijk trouw aan de mannen waar ze mee op pad was. Ze werden namelijk het label over te halen om ook de hele groep te contracteren. En dat gebeurde ook. Met haar eerste LP Diamond Life heeft ze direct succes. Mede door die hitsingles Your Love Is King, When Am I Going To Make A Living, Smooth Operator, Why Can We Live Together and Hang On To Your Love. En die laatste die werd geschreven door Sade zelf samen met die Stuart Matthewman.

Jade en Hang On to Your Love uit 1985. Terwijl Lloyd Coyle Engelse literatuur en filosofie studeerde aan de Universiteit van Glasgow, richtte hij daar ook het bandje Lloyd Coyle and the Commotions op. En die Commotions, dat zijn toetsenisten Blair Cohen, bassist Lawrence Donegan, gitarist Neil Clark en drummer Stephen Irvine. En zij debuteerden in 1984 met het album Rattlesnake. En de gelijknamige single wordt in januari 85 hun enige hit hier in Nederland. En verder zou dat alleen een kleine hit in Engeland worden. Later zou het trouwens nog wel gecoverd worden door Tori Amos. En je kent als vaste luisteraar van Muziek Archief natuurlijk onze filosofie. Die plaatjes halen wij juist naar voren. En Lloyd Coyle in de Commotions, hier is Rattlesnake.

0: White Gold and the Commotions en Rattlesnakes uit 85. Vijf jaar eerder, in 1980, ontstond in de Engelse plaat Basilton Don. In Essex ligt daar de band Depeche Mode. Eerste bandleden waren zanger Martin Graham, toetsenist en gitarist Martin Gore, toetsenist Andy Fletcher en toetsenist Vince Clark. Hun debuutalbum Speak and Spell werd in 81 uitgebracht en direct na de release daarvan verliet Vince Clark de band. En van dit album werden drie singles gehaald: Dreaming of Me, New Life en Just Can't Get Enough. Alle drie hits in Engeland. Hier in Nederland moesten we nog 3 jaar wachten op de eerste hit van Depeche Mode. En die hadden ze dan ook met People Are People. En nadat ze in 84 een hitje scoorden met Somebody, verscheen in 85 het mini-album Love in Us Itself. En daarop ook een live-opname van Just Can't Get Enough, opgenomen in de Hammersmith Odeon in Londen natuurlijk. En tot verbazing van de band werd dat hun allergrootste hit hier in Nederland. En wij hebben met de spelers staan. Hier is Depeche Mode. Wij zeggen tot volgende week. Just Can't Get Enough.
1: Thank you very much. Who's here last night then? And you'll know what this one is then.

0: sunny.
1: Het is nu 1 uur.
2: Katrien Straatman met het NOS-journaal. Ondanks een verbod rijden nog altijd vrachtwagens over de Merwedebrug. De brug in A27 bij Gorinchem is sinds gistermiddag 5:30 gesloten voor vrachtverkeer. Het blijkt dat het staal op verschillende plekken minder sterk is dan werd aangenomen. Daarom kan Rijkswaterstaat de veiligheid voor zwaar verkeer nu niet garanderen. Toch is op camerabeelden te zien dat er nog altijd vrachtwagens over de Merwedebrug rijden. Rijkswaterstaat kan niet zeggen hoe lang de afsluiting gaat duren. In de Amsterdamse Koenhaven is het lichaam gevonden van de opvarende van een duwboot die daar gisteren was gezonken. De hele dag werd er met duikteams en speciale apparatuur naar de opvarende gezocht en vannacht werd het lichaam aangetroffen. Waardoor de duwboot in de Koenhaven is gezonken is nog niet duidelijk. Bij een concert van Bad Bunny in Milaan is een aantal bezoekers licht gewond geraakt door zware hagelbuien. Na een aantal nummers van de Puerto Ricaanse zanger brak er noodweer los. Aanvankelijk werd omgeroepen dat het concert even onderbroken werd en dat het publiek moest blijven staan. Toen bleek dat het niet bij één buitje bleef, werd het concert afgelast. Niet iedereen kon op tijd wegvluchten voor de hagel en daardoor raakten sommigen licht gewond aan het hoofd. De nummers 1 en 2 in het klassement van de Tour, Pogacar en Vingegaard, hadden een gebroken nacht. Ze werden wakker gemaakt voor een dopingcontrole. De ploegleiders van Visma en UAE zijn kwaad dat dit gebeurde in de nacht voor een zware bergrit. Pogacar zei dat hij na de controle om 5:00 niet meer heeft geslapen. Misschien laat hij vandaag iemand anders winnen, zei hij. De etappe voert vandaag van Champagnole naar Plateau de Solaison over 184 kilometer en kent bijna 4000 hoogtemeters. Het weer. Vanmiddag ontstaan wat stapelwolken, maar het blijft zo goed als droog. Het wordt 17 tot 23 graden en het waait soms stevig door. Vanavond vanuit het noorden meer bewolking en dan kunnen in het noordoosten wat buien vallen. Morgen zon afgewisseld door stapelwolken en opnieuw maximaal 23 graden. Dit was het NOS-journaal.

0: Katrien Straatman met het NOS-journaal. In Iran zijn vanochtend twee mannen opgehangen die hadden meegedaan aan de massaprotesten begin dit jaar. Volgens Iraanse staatsmedia hebben de twee daarbij agenten gedood en gemarteld. Begin januari richtten Iraanse ordentroepen en paramilitairen een bloedbad aan onder demonstranten. Duizenden van hen werden gedood en nog eens duizenden werden opgesloten. Velen staan op de dodenlijst en meerdere jongeren werden al geëxecuteerd. Ondanks een verbod rijden nog altijd vrachtwagens over de Merwedebrug. De brug in de A27 bij Gorkum is sinds gistermiddag 5:30 gesloten voor vrachtverkeer. Het blijkt dat het staal op verschillende plekken minder sterk is dan werd aangenomen. En daarom kan Rijkswaterstaat de veiligheid voor zwaar verkeer nu niet garanderen. Toch is op camerabeelden te zien dat er nog altijd vrachtwagens over de Merwedebrug rijden. Rijkswaterstaat kan niet zeggen hoe lang de afsluiting gaat duren. In de Amsterdamse Koenhaven is het lichaam gevonden van een opvarende van een duwboot die daar gisteren was gezonken. De hele dag werd er met duikteams en speciale apparatuur naar de opvarende gezocht en vannacht werd het lichaam aangetroffen. Waardoor de duwboot in de Koenhaven is gezonken is nog niet duidelijk. De arbeidsinspectie en de inspectie Leefomgeving en Transport doen onderzoek. De nummers 1 en 2 in het klassement van de Tour, Pogacar en Vingegaard, hadden een gebroken nacht. Ze werden wakker gemaakt voor een dopingcontrole. De ploegleiders van Visma en UAE zijn kwaad dat dit gebeurde in de nacht voor een zware bergrit. Pogacar zei dat hij na de controle om 5:00 niet meer heeft geslapen. De etappe voert vandaag van Champagnole naar Plateau de Solaison over 184 kilometer en kent bijna 4000 hoogtemeters. Het weer, er zijn wat stapelwolken, maar het blijft zo goed als droog. Het is 17 tot 23 graden en het waait soms stevig door. Vanavond vanuit het noorden meer bewolking en dan kunnen er in het noordoosten wat buien vallen. Morgen zon afgewisseld door stapelwolken en opnieuw maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal. Het weer, er zijn wat stapelwolken, maar het blijft zo goed als droog. Het is 17 tot 23 graden en het waait soms stevig door. Vanavond vanuit het noorden meer bewolking en dan kunnen er in het noordoosten wat buien vallen. Morgen zon afgewisseld door stapelwolken en opnieuw maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Loop je computer vast? Is je laptop traag? Of heb je problemen met wifi, software of hardware?
2: Dan ben je bij AT Computer Service aan het juiste adres.
1: Voor reparaties, onderhoud, upgrades, deskundig advies staat AT Computer Service voor je klaar.
2: Snel, betrouwbaar en persoonlijk geholpen en dat gewoon in Ter Apel. Bezoek ons aan de Dr. Boelmans Kranenburgstraat 38 of neem contact op voor een afspraak.
1: AT Computer Service, de specialist voor al je computerproblemen.
3: Is de gezellige zondagmiddag. Presentatie Michiel van der Spek.

0: Mel en Kim aan het begin van de gezellige zondagmiddag en Respectable.
1: Dit is de gezellige zondagmiddag. Presentatie Michiel van der Spek.
0: Ja, welkom luisteraars bij de gezellige zondagmiddag. Ja, nog steeds de vakantieeditie, want veel sport in de regio is er niet. Sterker nog, voor een best een rustige uitzending. Maar goed, we hebben veel leuke muziek, zomerse muziek ook. Ondanks dat het niet meer zo heel warm is. Straks op het half uur hoor je nog wel de weersvooruitzichten. En we gaan gewoon beginnen. We hebben dit uur onder andere K3 op de playlist staan. Dries Rolfink, Samuel Welten, maar ook Double Trouble en de Rebel MC uit de jaren 90. Cockney Rebel zie ik staan en ook de Michelle Fluiters. Laten we beginnen met Danny en Senna. Waar blijf je nou? Ja,

0: TikTok, TikTok, TikTok.
1: God, waar blijf je nou?
2: De gezellige zondagmiddag.
3: Lady, I ain't simply the kind.

glitter is out of sight. No Gucci's on could begin.

natuurlijk bekend van Steve Harley en Cockney Rebel. Dat duo maakte Make Me Smile in de jaren 70 volgens mij. Maar dit was het solo-project van Cockney Rebel. Resulteerde in een muziekstuk van 5 minuten en 25 seconden. Sebastian. En daarvoor nog Tony en Senna. Waar blijf je nou? Ja, de activiteitskalender staat op het menu. Want het is ongeveer 14:15 in de gezellige zondagmiddag. Maar goed, ik heb voor vandaag geen agendatips kunnen vinden. Dus moet je zelf maar even gaan doen. Ik ga maar bekijken wat je vanmiddag gaat doen. Ik heb wel een tip binnen van de Tuutjefluiters. Die willen graag bootje voeren.

George Ezra en Green Green Grass. En de volgende tuutje fluiters, bootje voor als uitgaanstip, want de activiteitenkalender was niet heel vol. Ja, voor komende week zijn er wel genoeg dingen te doen hoor. Wil je daar meer over weten, moet je even kijken op grongen1.nl. Daar vind je de uitgaanstips voor de komende week onder het kopje activiteitenagenda. Wij gaan zometeen verder met de winnaars van het Eurovisie Songfestival van dit jaar. Maar eerst Sly Fox uit de jaren 80. Let's go all the way.

0: Ja, het weerbericht voor deze zondag. Het is vandaag van alles wat met het weer. Er is bewolking met af en toe een licht buitje. Maar ook de zon komt er af en toe tussendoor. En er staat een matige tot vrij krachtige noordwestenwind. Vanavond wordt het droog. En met wat bewolking daalt het kwik naar 13 graden. Maandag en dinsdag is het droog met af en toe zon. Maar de noordwestenwind zorgt ervoor dat het vrij koel blijft met een graad of 21. Vanaf woensdag neemt de buienkans ook weer toe. En op zomerse temperaturen hoeven we voorlopig niet meer te rekenen.
1: En nu nog meer gezelligheid op de zondagmiddag.

Ja, de Belgische band waarbij ook de vaders volgens mij vooraan stonden van al die kleine meisjes. K3 en Oya Lele. En Dries Rolfink zat er voor Meisjes van de Nacht. En ik heb een mooi nieuwtje uit de Formule 1 net gelezen. Het schijnt namelijk dat ze bij Red Bull een opvolger hebben gevonden voor de vertrekkende Jean-Piero Lambiase. Ja, die vertrekt natuurlijk bij Red Bull. Max die heeft net de pers er toch een beetje van overtuigd, in ieder geval, dat hij voorlopig blijft. En dat er allemaal niks aan de hand is met gesprekken met andere partijen en zo. Maar GP, ja, die ging naar McLaren. En ja, Mickey's die heeft voorkomen dat Tom Hart naar Williams ging. Dan zou die de engineer worden van Alexander Albon. Maar Mickey's die zei, het is beter als jij gewoon bij Red Bull blijft. Dan kan je de engineer worden van Max Verstappen. Nou, dat leek Hart in ieder geval wel een goed idee. En ook Williams teambaas James Vowles die heeft gehoor gegeven aan het verzoek van Mickey's om die Hart, die engineer, dus niet verder te gaan inlijven bij Williams. Goed, zometeen heb ik de opstelling nog voor je voor de Grand Prix van België. Die gaat straks om 3 uur van start op het circuit in Spa. En Max, ja, zit er best goed bij. Maar goed, daar vertel ik je zometeen meer over. Eerst gaan we even nog lekker terug naar de jaren 80 in de gezellige zondagmiddag met Living in the Box en Blow the House Down.

Samuel Welton in de Bankzitters en Uitslover en Royal Guardsman daarvoor. En Snoopy versus the Red Baron. En ik heb, zoals beloofd, de startopstelling even voor je opgezocht van de Grand Prix van België op het circuit van Spa-Francorchamps. Straks om 3 uur gaan ze daar van start met Kimi Antonelli op pole position. De Italiaan zat er weer goed bij met zijn Mercedes, maar ook Max Verstappen stelt met de tweede plek zeker niet teleur. Hij staat dus naast Antonelli op de eerste startrij. Max die was afgelopen week geloof ik wat kritisch met die nieuwe motor, of dat allemaal wel goed zou komen op het circuit in Spa. Maar goed, we kunnen denk ik wel concluderen dat dat allemaal best is gelukt met een tweede plek. In ieder geval een goede startplek, zullen we maar zeggen. De tweede startrij wordt gevormd door George Russell, ook met de Mercedes, en Charles Leclerc met zijn Ferrari daarnaast. Lewis Hamilton van Ferrari op de 5e plek. Daarnaast Oscar Piastri, de eerste McLaren. Arvid Lindblad, die staat vanaf de 7e plek. En daarnaast nog Bortoleto en Liam Lawson. Ja, die had ook een goede kwalificatie, Nels Lindblad. De beide Racing Bulls op de 7e en 9e plek. Nou, Pierre Gasly 10e, dat zien we ook niet zo vaak. En even zien, Lando Norris, die staat vanaf de 13e plek. Hij had zich volgens mij als 3e gekwalificeerd, maar heeft een gridstraf te incasseren van 10 plaatsen. En die hebben ze er hier alvast bij opgeteld. Nou, straks gaat het allemaal gebeuren om 3 uur op jouw favoriete Formule 1-app, zullen we maar zeggen. En op de radio gaan we verder met muziek van Salvation. Uit de Zero's, volgens mij. Reset Your Brain.

Tom Brown, Funking for Jamaica. En daarvoor Salvation, Reset Your Brain. We zijn bijna aan het einde van dit uur van de gezellige zondagmiddag. Zometeen het NOS Journaal voor 3 uur. Dan is er Double Trouble en de Rebel MC en Street Tough.

0: Het is nu 3:00.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. In Iran zijn vanochtend twee mannen opgehangen die hadden meegedaan aan de massaprotesten begin dit jaar. Volgens Iraanse staatsmedia hebben de twee daarbij agenten gedood en gemarteld. Begin januari richtten Iraanse ordentroepen en paramilitairen een bloedbad aan onder demonstranten. Duizenden van hen werden gedood en nog eens duizenden werden opgesloten. Velen staan op de dodenlijst en meerdere jongeren werden al geëxecuteerd. Er rijden nog altijd vrachtwagens over de Merwedebrug. Dat is te zien op camerabeelden. Sinds gistermiddag 5:30 is het voor vrachtverkeer verboden om over de brug in de A27 bij Gorinchem te rijden. De staalconstructie blijkt niet stevig genoeg en moet worden versterkt. En tot die tijd mogen vrachtwagens er niet overheen. In de Noorse hoofdstad Oslo wordt vandaag een monument onthuld voor de slachtoffers van de aanslagen in 2011. Het is woensdag 15 jaar geleden dat een extreemrechtse terrorist 77 mensen doodde bij aanslagen in het centrum van Oslo en op het eiland Utøya. De slachtoffers waren vooral tieners die op een zomerkamp waren dat georganiseerd was door de Arbeiderspartij. Het nieuwe monument staat in Oslo en is een stalen frame met daarin een mozaïek met een vogel. Ook staan de namen van alle slachtoffers erop. De politie in Noord-Holland is op zoek naar de eigenaar van een ontsnapte wallaby. Het dier loopt los in Middenmeer, maar het is niet duidelijk waar het dier vandaan komt. De politie adviseert weggebruikers goed op te letten en roept inwoners op om de wallaby niet zelf te vangen. Twee dierenparken in de regio missen het buideldier niet, dus het is mogelijk van een particulier. Sinds twee jaar is het verboden om een wallaby als huisdier te houden. Maar wie er al één had, mag hem nog houden tot hij doodgaat. Het weer, een mix van zon en wolken. Het is 19 tot 22 graden. Vanmiddag en vanavond kunnen er in het noorden wat buien vallen. Vannacht klaart het dan op. Morgen is het wisselend bewolkt en met een enkele bui in het oosten wordt het zo'n 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Loop je computer vast? Is je laptop traag? Of heb je problemen met wifi, software of hardware?
3: Dan ben je bij AT Computer Service aan het juiste adres.
2: Voor reparaties, onderhoud, upgrades, deskundig advies staat AT Computer Service voor je klaar.
3: Snel, betrouwbaar en persoonlijk geholpen en dat gewoon in Ter Apel. Bezoek ons aan de Dr. Boelmans Kranenburgstraat 38 of neem contact op voor een afspraak.
2: AT Computer Service, de specialist voor al je computerproblemen.
4: Slechter been, moeite met uit de stoel komen of gewoon toe aan relax zitten? Beddenoutlet Pekela is dé specialist in zitcomfort. Met een ruime collectie sta-op en relaxstoelen. Kom proef zitten aan de Hendrik Westenstraat 28 in Oude Pekela. Van donderdag tot en met zaterdag van 1 tot 5. Beddenoutlet Pekela met gratis bezorging.
5: Dit is de gezellige zondagmiddag. Presentatie Michiel van der Spek.

0: Alphaville en Sounds Like a Melody.
1: Dit is de gezellige zondagmiddag. Presentatie Michiel van der Spek.
0: Ja, Sounds Like a Melody, de meest onbekende hit van Alphaville, tenminste die hier in het systeem staat. Want de grote hits waren natuurlijk Big in Japan en natuurlijk Forever Young. Ja, wat iedereen die een beetje ouder wordt dan ineens leuk gaat vinden, zeg maar. Goed, welkom luisteraars bij het tweede uur van de gezellige zondagmiddag. In dit uur hebben we straks nog het weerbericht op het half uur. En ik ga je ook een beetje vertellen, denk ik, over FC Groningen en FC Emmen. Want die hebben hun oefenwedstrijden weer gespeeld. In ieder geval Groningen zag ik al. Dus daarover straks meer. En we hebben natuurlijk muziek. Hermits Hermits komt voorbij. De Lighthouse Family. Chris Bauer, de Rolling Stones. En ook Morgan Wallen. Nou, dat is genoeg variatie, denk ik zo. We gaan eerst verder met Alex Warren en Fever Dream.
1: De gezellige zondagmiddag. Michiel van der Spek.

Alex Warren aan het begin van het blokje van drie met Fever Dream. Daarna de Herman's Hermits uit de 60s. Mrs. Brown, You've Got a Lovely Daughter. En ook de Lighthouse Family kwam voorbij met Hi. Goed, we gaan verder met...

En de ploegen elkaar nog in evenwicht, maar na een half uurtje sloeg Heracles twee keer toe. Jean-Paul Joly die opende in de 33e minuut de score, waarna Sam Scheperman vier minuten later uit een hoekschop de 2-0 binnenkopte. Na de eerste 60 minuten verscheen Emmen met meerdere nieuwe namen aan de aftrap. De ploeg van Menno van Dam die creëerde in de daaropvolgende half uur meerdere grote kansen, maar wist die niet te benutten. In de slotfase kreeg FC Emmen na Hens nog een strafschop. Mustafa Abdulatif ging achter de bal staan, maar zag zijn inzet gekeerd door doelman Leko Zevalking van de Tukkers. Daardoor bleef het bij 2-0 en eindigde het oefenduel in een nederlaag voor FC Emmen. En komende zaterdag, tenminste, dat staat hier en dat is ook zo. Dan oefent FC Emmen tegen FC Twente en dat gebeurt in Coevorden. Het publiek kan daar wel bij zijn. Je kan je kaarten kopen op de website van FC Emmen. En het oefenduel wordt dus gespeeld bij Germanicus in Coevorden. Aanvankelijk zou het gespeeld worden bij CEC in Engercompascuum. Maar die ploeg heeft last van engelingen in hun voetbalveld. En daardoor is het voetbalveld daar niet bruikbaar. Dat zullen ze wel heel jammer vinden, denk ik, bij CEC. Want niet alleen missen ze dan een grote oefenwedstrijd, een leuke oefenwedstrijd. Ook scheelt het natuurlijk wat opbrengst voor de kantine. Goed, wij gaan verder met de muziek. Joel Corey en Mac, Head and Heart.

0: van jou.
1: Maxim Vroger, Alleen van jou zijn. Zometeen hoor je het om 4:30 het weerbericht weer voorbij komen. Maar eerst ABC, When Smokey Sings.

0: Ja, het weerbericht voor deze zondag. Het is vandaag van alles wat met het weer. Er is bewolking met af en toe een licht buitje. Maar ook de zon komt er af en toe tussendoor. En er staat een matige tot vrij krachtige noordwestenwind. Vanavond wordt het droog. En met wat bewolking daalt het kwik naar 13 graden. Maandag en dinsdag is het droog met af en toe zon. Maar de noordwestenwind zorgt ervoor dat het vrij koel blijft. Met een graad of 21. Vanaf woensdag neemt de buienkans ook weer toe. En op zomerse temperaturen hoeven we voorlopig niet meer te rekenen.
1: En nu nog meer gezelligheid op de zondagmiddag.
2: Wie gaat er met me mee? Ik heb misschien een leuk idee. We gaan op reis, ik kan niet wachten om te gaan. Dan laat ik alles zien. Ik pak de trein rond 9:30. Ik sta met koffie en croissantjes voor je klaar.

0: Rolling Stones, As Tears Go By. En vlak na het weerbericht nog Chris Bauer, La La London.
1: In de ether, op de kabel en overal op internet. Dit is Groningen 1.
0: Ja, zo straks hadden we het natuurlijk over FC Emmen, maar ook FC Groningen heeft een oefenwedstrijd gespeeld. Gistermiddag was bij de voetbalvereniging WWNA in Wenum Wiesel bij Apeldoorn in de buurt een oefenwedstrijd gepland tegen AEK. Dat is een club uit Griekenland. Groningen verloor in de slotfase nipt met 2-1 van de kampioen van Griekenland. De ruststand tegen de club uit Athene was nog de brilstand, 0-0. Doelpuntenmaker aan Groningse zijde was Oscar Zawada. Aanvankelijk was de bedoeling dat, net als de oefenwedstrijd van FC Emmen, dat ook FC Groningen 2 keer 60 minuten zou voetballen. Maar de Grieken die hadden het verzoek gedaan om toch 2 keer 45 minuten te spelen vanwege fysieke ongemakken en blessures. Ja, FC Groningen stemde daarmee in, omdat het de oefenwedstrijd tegen de Champions League deelnemer uit Griekenland goed kon gebruiken in de opbouw van de voorbereiding op het nieuwe voetbalseizoen. Nou, we gingen nog van start met een minuut stilte ter nagedachtenis aan de overleden KNVB-scheidsrechter Rob Dieperink. En bij rust was het dus nog 0 tegen 0. En later scoorde FC Groningen wel. Nou, ik heb de doelpunten hier zo niet bij de hand. Maar goed, aanstaande vrijdag dan speelt FC Groningen de volgende oefenwedstrijd. Dan neemt een combinatieteam van de Trots van het Noorden het vanaf 2 uur op tegen FC Volendam. Dat tegenwoordig onder leiding staat van voormalig speler en trainer van Groningen, Erwin van der Looy. Dat duel wordt gespeeld op Sportpark De Goorns in Gieten, waar FC al eerder deze voorbereiding te gast was. En zaterdag dan gaat FC Groningen naar Veendam. Aan de Lange Leegte wordt een oefenduel gespeeld vanaf 3 uur tegen het Griekse Volos NFC. En voor beide wedstrijden zijn de tickets verkrijgbaar via de officiële ticketshop van FC Groningen. Bereikbaar natuurlijk via fcgroningen.nl. Nu verder in de gezellige zondagmiddag met muziek van Joe Jackson, Steppin' Out.

0: Bobby Fuller en I Fought the Law. Daarvoor Just Jack Style en John Turn the Lights Off. En Joe Jackson kwam voorbij, Steppin' Out. Ik heb aan het begin van het programma beloofd dat ik wat meer zomerhits zou draaien. Nu is het niet meer zo zomers buiten. De temperatuur is wat gedaald. Maar dat hoeft mij betreft geen probleem te zijn. Daarom hoor je straks onder andere Benny Benassi en Gary Go. Misschien ken je Bert Herink nog, die voor een bekend biermerk reclame had gemaakt. En daardoor best wel weer bekend werd. En wat hits had uitgebracht solo. Want de man was ook vroeger zanger van de band Vandenberg. Nou, komt allemaal zometeen voorbij. Eerst Morgan Wallen, Love Somebody.
1: Rumors going all over town. Keep my name out the mouth these days. Yeah, they say.

Bert Hering als een vogel zo vrij. En daarna Benny Benassi en Gary Go en Cinema. Ja, we gaan bijna naar het nieuws van 4 uur. Het NOS Journaal komt er zo aan. En tot die tijd Old City featuring Carly J. Repson. Good time.

0: is nu 4 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. In een zoektocht naar overlevenden van een gezonken passagiersschip in Indonesië zijn twee mensen gevonden. Het gaat om een vrouw van 46 en haar zoon van 24. Vissers vonden ze op een onbewoond eiland. Het houten schip met 78 mensen aan boord zonk woensdag voor de kust van Seleyar, ten zuiden van Sulawesi. Eerder werden al tientallen overlevenden gevonden. Zeker één opvarende is overleden. Er worden nog 18 mensen vermist. Het zoeken wordt bemoeilijkt door het slechte weer. Twee Iraanse mannen die eerder dit jaar meededen aan de massale protesten in het land zijn vanochtend opgehangen. De demonstranten kregen de straf omdat ze bij de protesten agenten zouden hebben gedood en gemarteld. Bij de protesten werden duizenden demonstranten gedood of opgepakt. Anderen werden achteraf geëxecuteerd. In de Noorse hoofdstad Oslo wordt vandaag een monument onthuld voor de slachtoffers van de aanslagen in 2011. Het is woensdag 15 jaar geleden dat een extreemrechtse terrorist 77 mensen doodde bij aanslagen in het centrum van Oslo en op het eiland Utøya. De slachtoffers waren vooral tieners die op een zomerkamp waren dat georganiseerd was door de Arbeiderspartij. Het nieuwe monument staat in Oslo en is een stalen frame met daarin een mozaïek met een vogel. Ook staan de namen van de slachtoffers erop. De nummers 1 en 2 in het klassement van de Tour, Pogacar en Vingegaard, hebben een gebroken nacht gehad. Ze werden wakker gemaakt voor een dopingcontrole. De ploegleiders van Visma en UAE zijn kwaad dat dit gebeurde in de nacht voor een zware bergrit. Pogacar zei dat hij na de controle om 5 uur niet meer heeft geslapen. Het weer dan nog, een mix van zon en wolken. Het is 19 tot 22 graden. Vanmiddag en vanavond kunnen er in het noorden wat buien vallen. Vannacht klaart het op en morgen dan is het wisselend bewolkt. Met een enkele bui in het oosten wordt het zo'n 21 graden. Dit was het NOS-journaal.
2: Loop je computer vast? Is je laptop traag? Of heb je problemen met wifi, software of hardware?
3: Dan ben je bij AT Computer Service aan het juiste adres.
2: Voor reparaties, onderhoud, upgrades, deskundig advies staat AT Computer Service voor je klaar.
3: Snel, betrouwbaar en persoonlijk geholpen en dat gewoon in Ter Apel. Bezoek ons aan de Dr. Boelmans Kranenburgstraat 38 of neem contact op voor een afspraak.
2: AT Computer Service, de specialist voor al je computerproblemen.
4: Dit is de gezellige zondagmiddag. Presentatie Michiel van der Spek.

0: Amy Stewart en Knock on Wood.
1: Dit is de gezellige zondagmiddag. Presentatie Michiel van der Spek.
0: Ja, welkom bij het derde en laatste uur van de gezellige zondagmiddag voor vandaag. Het is een beetje een zomerse uitzending met niet zoveel te doen in de regio. Wel gebeurt er van alles op nationaal en internationaal gebied. Zo is vanavond natuurlijk de WK-finale. Argentinië tegen Spanje, of Spanje tegen Argentinië moet ik dan officieel zeggen. In New York wordt die gehouden. En we hebben natuurlijk de Tour de France, waar ook stevig wordt doorgefietst. Daarover straks nog wat nieuwtjes. En het weerbericht komt voorbij straks op het halve uur. Dus ik zou zeggen, blijf luisteren. Niet alleen daarvoor, maar ook voor de zomerse muziek. Straks onder andere de Breakfast Club, de 3J's. En ook de Coming Arts komen voorbij. En Henk Wijngaard, niets meer te zeggen. Nou, ik heb ook niks meer te zeggen. We gaan verder met muziek. Suzanne Freek zijn hier halverwege.
1: Een gezellige zondagmiddag. Met

Breakfast Club, Right on Track. Daarvoor BZN nog en Sweet Silver Annie. Ja, ik heb nog wat feitjes verzameld over de WK-finale van vanavond. In New York, Spanje tegen Argentinië. En het is voor het eerst dat de WK-finale wordt betwist tussen de Europees kampioen en de kampioen van Zuid-Amerika. Titelhouder Argentinië aast in zijn zevende WK-finale vanavond op een vierde ster. De Spanjaarden haalden alleen in 2010 de finale, waarin Nederland na verlenging werd verslagen met 1-0, een doelpunt van Iniesta. Lionel Messi die voert samen met Kylian Mbappé de topscorersranglijst aan met 8 treffers en ook gaf hij al 4 assists. En Argentinië versloeg Spanje eerder in 1966 in het enige eerdere WK-duel waar de twee landen speelden. Toen werd het 2-1. In het laatste oefenduel in Spanje, toen haalde Spanje stevig uit. Het werd namelijk 6-1 toen. Goed, we gaan verder met muziek. Lil Nas X en Star Walking.

muziek uit Volendam van de 3J's en De Weg. En we gaan zo meteen naar het weerbericht. Er komt nog een keertje voorbij om 4:30. Maar eerst voorheen de bende. Suik Mornaan de Familie.

0: Ja, het weerbericht voor deze zondag. Het is vandaag van alles wat met het weer. Er is bewolking met af en toe een licht buitje. Maar ook de zon komt er af en toe tussendoor. En er staat een matige tot vrij krachtige noordwestenwind. Vanavond wordt het droog. En met wat bewolking daalt het kwik naar 13 graden. Maandag en dinsdag is het droog met af en toe zon. Maar de noordwestenwind zorgt ervoor dat het vrij koel blijft. Met een graad of 21. Vanaf woensdag neemt de buienkans ook weer toe. En op zomerse temperaturen hoeven we voorlopig niet meer te rekenen.
1: En nu nog meer gezelligheid op de zondagmiddag.
2: So what are you doing back?
3: Well, I sat back and thought about the things we used to do. It really meant a lot to me. You mean a lot to me.
2: I really mean that much to you?
3: Girl, you know it's true.

John West en Lange Frans. Wat een hete zomer. En ervoor Milli Vanilli, Girl, You Know It's True. Ja, we gaan eventjes kijken wat er in het verleden allemaal gebeurde. Op deze 19 juli 1597, toen werd Anna van den Hoven terechtgesteld in Brussel. Ze was het laatste slachtoffer dat vanwege haar geloof in de Nederlanden werd terechtgesteld. In 1900, op 19 juli, werd in Parijs de eerste Franse metrolijn geopend. En in 1908 was de oprichting van de Rotterdamse voetbalclub Wilhelmina, tegenwoordig bekend als Feyenoord. En de Belgische wielrenner Eddy Merckx won zijn tweede ronde van Frankrijk. Dat gebeurde in 1970. Op 19 juli eindigde de Belg voor de Nederlander Joop Zoetemelk. En een jaar later werd het hoogste punt bereikt van de South Tower, de zuidelijke toren van het World Trade Center in New York. In 1985 werd lerares Kristen McAuliffe uit 11.000 kandidaten gekozen als eerste burger die een ruimtevlucht zal gaan maken. Ja, dat liep niet goed af, want ze ging aan boord van de Challenger, die dus tijdens het opstijgen in 1986 explodeerde. Daisy Boutersen werd op 19 juli 2010 verkozen tot president van Suriname. Uiteindelijk waren ze daar ook niet zo blij mee. En het CrowdStrike-incident zorgde voor wereldwijde uitval van Windows-computers in 2024. Er zat een fout in de beveiligingssoftware van het bedrijf, waardoor talloze computers niet goed meer draaiden. Wie zijn er vandaag jarig? Nou, Anna Enkvist, Nederlands schrijfster, en Uri Rosenthal, Nederlands politicus. Die beiden worden vandaag 81. Brian May viert zijn verjaardag, Britse gitarist, onder andere van Queen, en astrofysicus. Bobby Prince is jarig, Belgisch zanger van het Levenslied. Ja, ik ken hem verder niet eigenlijk. Juliana Werding ken ik wel. Ze wordt vandaag 60, 70 volgens mij. Ja, Duitse zangeres, bekend van het nummer Geh nicht in die Stad. Nederlandse acteur en schrijver Rick Launsbach is vandaag jarig. En Xander de Buisinier, Nederlandse zanger, onder andere bekend van Volumia. Hij is ook jarig vandaag. En deze dame, de Britse zangeres Gabrielle, oftewel Louise Bob, zo heet ze eigenlijk. En haar gaan we draaien. Ze heeft onder andere hits gehad met Rise en ook Dreams was een grote hit van haar. En deze, When a Woman.

Henk Wijngaard, niets meer te zeggen. En daarvoor Osibita, Pata Pata. En daarvoor de jarige Gabrielle. En When a Woman. Ja, ik heb nog wat nieuws over je, voor je, over de Tour de France. Tadej Pogacar die heeft namelijk zijn 4e etappezege geboekt gisteren in de Tour de France. En zijn 25e in totaal op de 27-jarige Sloveen staat geen maat. Gisteren was hij in de lastige bergrit van Mulhouse naar Le Marckstein over 155 kilometer. Andermaal een klasse apart. En ook in het klassement op de gele trui staat Pogacar bovenaan. Gevolgd door Jonas Vingegaard uit Denemarken en de Belg Remco Evenepoel. En ook vandaag ja, zullen ze alweer een aardig eind zijn gekomen bij de 15e etappe. Ook dat was weer een lastige bergetappe over 184 kilometer. Ik geloof dat ze dan morgen een dag rust hebben, maandag. En dan vanaf dinsdag hebben ze de laatste week. Die beginnen ze met een tijdrit en dan weer 5 etappes nog, waarvan 3 ook weer door de bergen gaan. En de volgende week zondag, ja, als je mij weer hoort in de gezellige zondagmiddag, dan zijn ze alweer zo'n beetje in de buurt van de Champs-Élysées in Parijs, waar natuurlijk altijd de finish plaatsvindt. Goed, we gaan verder met muziek van Vulcano in de gezellige zondagmiddag, dus op Groningen 1. Een beetje

Quincy, Yo Te Quiero. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van de gezellige zondagmiddag voor vandaag. Ja, volgende week zijn we natuurlijk weer. Waarschijnlijk weer met een zomerse aflevering van dit programma. Ik vond het weer leuk om te doen vanmiddag. Straks kun je onder andere nog luisteren naar de Radio Bingo om 8 uur. We hebben gezelligheid op verzoek. Volgens mij vandaag met Wiltje. En zometeen de Kantine Caravaan met Gert-Jan Bos. En ik wens je daarbij heel veel plezier nog. We gaan eruit met een leuk dansnummer. Dance nummer moet je tegenwoordig zeggen. Robin Schulz featuring Ilse en Headlight.

0: Het is nu 5 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Na Duitsland overweegt nu ook België een deal met de Nederlandse scheepsbouwer Damen op te zeggen. De Belgische defensieminister Franke heeft gezegd dat hij op zoek gaat naar andere bouwers voor de fregatten. België heeft bij Damen 2 fregatten besteld, maar de bouw wordt 2 keer zo duur en loopt ook flinke vertraging op. België gaat daarom andere scheepsbouwers benaderen. Als het kan gaat Franke het liefst verder met Damen, maar dat wordt volgens hem een probleem als de voorwaarden niet veranderen. Een grote bosbrand heeft ten noorden van Madrid al zo'n 13.000 hectare in de as gelegd. Het vuur is nog niet onder controle, schrijft de Spaanse publieke omroep. Meer dan 500 brandweerlieden bestrijden het vuur en proberen het uit de buurt van bewoonde gebieden te houden. In grote delen van Spanje is de kans op natuurbranden momenteel groot door de droogte. Dit jaar is in Spanje al 2 keer zoveel natuur verwoest door brand dan in dezelfde periode vorig jaar. In een zoektocht naar overlevenden van een gezonken passagiersschip in Indonesië zijn 2 mensen gevonden. Het gaat om een vrouw van 46 en haar zoon van 24. Vissers vonden ze op een onbewoond eiland. Het houten schip met 78 mensen aan boord zonk woensdag voor de kust van Seleyar, ten zuiden van Sulawesi. Eerder werden al 10 overlevenden gevonden. Zeker 1 opvarende is overleden. Er worden nog 18 mensen vermist. In de Formule 1 heeft Kimi Antonelli de Grand Prix van België gewonnen. Op het circuit in de Ardennen hield hij Mercedes-coureur Charles Leclerc net achter zich. Max Verstappen eindigde als 3e. Hij was vertrokken vanaf de 2e plek en ging Antonelli al snel voorbij, maar werd op het lange rechte stuk in het circuit weer ingehaald. George Russell viel uit nadat hij was aangeraakt door Lewis Hamilton. Het weer, een mix van zon en wolken. Het is 19 tot 22 graden. Vanavond kunnen er in het noorden wat buien vallen. Vannacht klaart het op. Morgen is het dan wisselend bewolkt en met een enkele bui in het oosten wordt het zo'n 21 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Bruce Mills was dat. En Het is een Nacht. Ja. En daarvoor hebben we nog gedraaid. Wham! En Wake Me Up Before You Go. Een hele goede middag en welkom bij een nieuwe editie van de Kantine Caravaan.
1: Goedemiddag.
0: Hey, goedemiddag, Randy.
1: We zitten er weer lekker op.
0: We zitten er helemaal lekker in.
1: Ja.
0: Lekkere muziek van Guus Meeuwis en natuurlijk Wham.
1: Ja, ben je wakker?
0: Ik ben helemaal wakker. Ik ben fris en fruitig, om het zo maar te zeggen.
1: We kunnen er weer een heel uurtje tegenaan.
0: We kunnen er een heel uurtje tegenaan. Ik heb er zin in. Jij ook?
1: Zeker. We zijn begonnen met jaren 80.
0: Ja.
1: En jaren 90. Dit was natuurlijk Het is een Nacht, de doorbraak van Guus Meeuwis uit 1995.
0: Ja, en een van jouw favoriete zangers natuurlijk.
1: Ja. Waaronder ook dit nummer.
0: Ja, ja. Oh, toch wel, ja? Is
1: ja,
0: dit jouw favoriete nummer?
1: Ja, als je dan in het Philipsstadion stond met een van zijn concerten, dan werd het toch wel echt luidkeels meegezongen.
0: Kijk.
1: Ja.
0: Jij bent daar heel vaak geweest, zo te horen.
1: Ik ben er wel een aantal keer geweest, ja.
0: Wat leuk.
1: Ja, was heel erg leuk. Maar helaas is hij daarmee gestopt. Maar hij gaat vast nog weer andere leuke dingen doen.
0: Nou, we gaan het meemaken. Hé, wat gaan we vanavond doen in het programma? In het programma. We gaan nog even de bingo verkopen te doorgeven. Voor de enige echte radiobingo van Groningen 1. Ja, ik moest even nadenken.
1: Ja, maar je bent nog steeds scherp. Ik
0: ben
1: het.
0: Nog steeds scherp, ja. Absoluut. Ja, want ik ben wakker. Dat hadden we het net over natuurlijk.
1: Ja. Nou, de test geslaagd. Dus helemaal goed.
0: Hey, en voor de rest leuke muziek draaien. We gaan snel verder met AHA.
1: Ja, 1985 met Take On Me.

0: One. En daarvoor hebben we nog gedraaid Snap featuring Summer, the First Lady. Nee, the First Lady. So, oh my god.
1: The first, the last. Eternity.
0: Zo, dat was echt niet best,
1: lady.
0: Hoor.
1: Nee.
0: The First, the Last, Eternity.
1: Ja.
0: Dat is moet op zijn.
1: Ja, helemaal goed.
0: Till
1: nu
0: the
1: wel.
0: End.
1: Till the end. Ja, die end heb jij niet gehaald net.
0: Till the end.
1: Till
0: zoals
1: the end.
0: Mark Rutte het zou zeggen.
1: Ja, ja. Ja, nou, we hangen steeds een beetje rond halverwege de jaren 80 en halverwege de jaren 90.
0: Ja.
1: Dat is wel grappig. We begonnen met Wham, 1984. Guus Meeuwis, 1995. Take On Me, 1985. Deze weer, 1995.
0: Ja.
1: Ja.
0: Grappig. Dus het gaat lekker?
1: Het gaat lekker. En we gaan zo door naar 1994.
0: Ja, dat klopt. Met VOF de Kunst. En zij zingen heel vaak over één kopje koffie. Maar deze keer niet, want Suzanne is erbij gekomen. En wel tussen platen. Suzanne.

0: What is Love? Een echte Eurodance plaat. En daarvoor hebben we nog gedraaid Kedding Loggins met Footloose. Footloose?
1: Footloose.
0: Footloose?
1: Ja. Ja, Eurodance. Ik zag het net ook al een keertje voorbij komen.
0: Ja.
1: Dus ik was eigenlijk wel benieuwd, wat is Eurodance nou precies? Weet jij wat het is?
0: Het is een dance-stijl wat heel bekend was in Europa.
1: Dat zegt de naam een beetje. Ja, het is een muziekstijl die vooral tussen 1992 en 1997 enorm populair was in Europa. En het is een mix van dance, house, pop, hip-hop. Gemaakt om op te dansen en makkelijk te zingen.
0: Oké. Okay.
1: Ja, weten we dat ook weer.
0: Weten we dat ook weer.
1: Van alles door elkaar.
0: Maar zoals Too Limited en Snap en welke heb je nog meer? Corona, La Bougie volgens mij nog.
1: Ja.
0: Dat zijn allemaal Eurodance.
1: Dat zijn allemaal Eurodance
0: artiesten.
1: Ja.
0: Hitsen.
1: Artiesten inderdaad. En ja, bekende hits. No Limit wat we net draaiden. Rhythm is a Dancer. Kent ook iedereen.
0: Ja, Mr. Vain.
1: Ja, Mr. Vain. Rhythm of the Night.
0: Ja, die ken ik ook.
1: Ja. Ja, Scatman, natuurlijk. Die hebben we vorige week gedraaid.
0: Ja, The First, The Last, Eternity. Die hebben we zojuist nog gedraaid. Dat is ook een Eurodance plaat.
1: Dat is ook een Eurodance plaat. Dus vandaag zitten we iets minder in de nederpop, maar iets meer in de Eurodance.
0: Nou, hartstikke leuk.
1: Ja, weten
0: we dat
1: ook weer.
0: Maar we gaan natuurlijk van Eurodance gaan we naar een beetje rockmuziek. Van New Order en de plaat Blue Monday 88.
1: Uit 1983.

een koortje nodig. En op dat moment komen er 6 mooie zangers en zangeressen op. En ik ga me dan begeleiden. Misschien denkt u in de zaal van, nou leuk, ik doe mee. Het was de eerste keer dat ik het hoor. Dat mag.

0: Madonna en The Rhythm of the Night. Ja, en we hebben het erover gehad natuurlijk.
1: Ja. Ja, dus mensen hebben dit meteen herkend. Die dachten, ah, dit is Eurodance.
0: Ja, absoluut. En de volgende plaat wordt ook een Eurodance plaat.
1: Ja.
0: En maar, welke plaat het gaat worden, gaan we natuurlijk nog niet zeggen.
1: Dat gaan we nog niet vertellen. We gaan eerst nog even iets anders leuks vertellen, denk ik.
0: Ja, de bingo verkoop mensen.
1: Ja, voor de enige echte radio bingo van...
0: Groningen 1.
1: Weer geslaagd, hè? Ik ga proberen om jou nog een keer in de mist in te laten gaan. Maar het
0: gaat
1: wordt lastig.
0: Gaat je niet lukken, gaat je niet lukken.
1: Nee, ik merk het. Maar wat was de bingo spannend afgelopen week, hè?
0: Nou ja, nou, we hebben zelf ook meegedaan.
1: We hebben zelf meegedaan. En wat baalde ik met die super bingo.
0: Eén plaatje.
1: Ik moest één getalletje nog. En ik heb denk ik wel 8 getallen afgewacht om dat ene getal te krijgen. Maar iemand anders was mij voor.
0: Helaas.
1: Helaas, helaas. Wie weet gaan we komend weekend weer meedoen. Ik ga in ieder geval vertellen waar je de bingo-kaarten kan kopen. En dat is bij Snackbar Sellingen in Sellingen tot 19:30. Snackpoint Het Stoepje in Alteveer tot 19:30. Tankstation Shell Kap in Stadskanaal tot 20:00. Tango Hilgers in Oude Pekela tot 20:00. Tankstation Texaco Metting in Bellingwolde tot 19:45. Tankstation Shell De IJzeren Klap in Musselkanaal tot 20:45. Shell Technotrans in Veendam tot 20:00. Fonvie Deco en Gifts in Ter Apel tot zaterdag 16:00. Jumbo Winschoten in Winschoten tot 20:00. En de studio van Groningen 1 in Vlachtwedde tot 20:00.
0: Nou, helemaal goed.
1: Zeker. Dit gaat soepel tegenwoordig.
0: Je werd helemaal niet afgeleid, want ik hoorde een Windows-deuntje.
1: Ja, ik hoorde hem ook, maar ik dacht doorgaan. Keer.
0: Ja, gewoon doorgaan. Niks van aantrekken.
1: Nee. Hoort erbij.
0: Hoort erbij. Ja. Ja, zo is dat. En ja, de volgende plaat. Ja, het is een Eurodance plaat. La Bougie. En wel de plaat. Be My Lover. La, la, la.

0: Lover. En ja, dat is alweer de ene laatste plaat wat wij voor vandaag gedraaid hebben. Want het zit alweer op, Randy.
1: De tijd is weer voorbij gevlogen.
0: En we moeten het eigenlijk kort houden. Normaal gesproken hebben we natuurlijk hier bij Groningen 1 de activiteitenagenda.
1: Ja.
0: Maar helaas, we hebben geen tijd meer, want anders komen we niet uit met de volgende plaat.
1: Nee, dus ik zou zeggen, kijk op de website van Westerwolde Actueel en dan gaan wij afsluiten.
0: Ja, zo dadelijk in de Radio Westerwolde gezelligheid op verzoek en ik ga de mist in.
1: Ja.
0: Hoor je het?
1: Nee, oh, ik hoorde het niet eens. Ik hoorde het niet.
0: Ah.
1: Ja.
0: Hier, zo dadelijk hier door Groningen heen, gezelligheid op verzoek. En daarna nog de enige echte Radio Bingo van Groningen 1. Wij zijn volgende week weer terug. Zelfde tijd, zelfde zender. Ik zou zeggen, tot volgende week. En hier komt Marco Borsato met Ik leef niet meer voor jou.
1: Tot volgende week.

leef niet meer voor jou. Voorbij zijn alle jaren waarin ik heb geloofd dat wij gelukkig waren. En nu het leven weer van mij is.

0: nou maar op.
1: Het is nu 6:00.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. In de Tour de France is de Deen Jonas Vingegaard gevallen en uit de Tour gestapt. Hij ging in de slotfase in een bocht onderuit en lijkt zijn sleutelbeen te hebben gebroken. Vingegaard werd afgevoerd in een busje met een Mitella om zijn arm. De kopman van de Nederlandse Visma-ploeg stond tweede in het klassement achter de Sloveen Tadej Pogacar. De etappe door de Alpen werd gewonnen door de Belg Remco Evenepoel. Hij staat nu tweede in het klassement achter Pogacar en voor Isaac Del Toro. Na Duitsland overweegt nu ook België een deal met de Nederlandse scheepsbouwer Damen op te zeggen. De Belgische defensieminister Franke heeft gezegd dat hij op zoek gaat naar andere bouwers voor de fregatten. België heeft bij Damen 2 fregatten besteld, maar de bouw wordt 2 keer zo duur en loopt flinke vertraging op. België gaat daarom andere Europese scheepsbouwers benaderen. Als het kan gaat Franke het liefst verder met Damen, maar dat wordt volgens hem een probleem als de voorwaarden niet veranderen. Een grote bosbrand heeft ten noorden van Madrid al zo'n 13.000 hectare in de as gelegd. Het vuur brak donderdag uit en is nog niet onder controle, schrijft de Spaanse publieke omroep. Meer dan 500 brandweerlieden bestrijden het vuur en proberen het uit de buurt van bewoonde gebieden te houden. In grote delen van Spanje is de kans op natuurbranden momenteel groot door de droogte. Dit jaar is in Spanje al 2 keer zoveel natuur verwoest door branden dan in dezelfde periode vorig jaar. In de Formule 1 heeft Kimi Antonelli de Grand Prix van België gewonnen. Op het circuit in de Ardennen hield hij Mercedes-coureur Charles Leclerc net achter zich. Max Verstappen eindigde als derde. Hij was vertrokken vanaf de tweede plek en ging Antonelli al snel voorbij, maar werd op het lange rechte stuk in het circuit weer ingehaald. Het weer, een mix van zon en wolken. In het noorden kunnen wat buien vallen, vannacht klaart het op. Morgen is het dan wisselend bewolkt en met een enkele bui in het oosten wordt het zo'n 21 graden. Dit was het NOS Journaal.

Luister even, liefste, in deze onzekere tijd. Ik wil nu niet gaan klagen over

Het is nu 7 uur. Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Een grote bosbrand heeft ten noorden van Madrid al zo'n 13.000 hectare in de as gelegd. Het vuur brak donderdag uit en is nog niet onder controle, schrijft de Spaanse publieke omroep. Meer dan 500 brandweerlieden bestrijden het vuur en proberen het uit de buurt van bewoonde gebieden te houden. In grote delen van Spanje is de kans op natuurbranden momenteel groot door de droogte. Dit jaar is in Spanje al 2 keer zoveel natuur verwoest door brand dan in dezelfde periode vorig jaar. Na Duitsland gaat ook België op zoek naar andere bouwers voor fregatten dan het Nederlandse Dame. België heeft daar 2 fregatten besteld, maar de bouw wordt 2 keer zo duur en loopt flinke vertraging op. België gaat scheepsbouwers benaderen in andere Europese landen, zei defensieminister Franke. In een zoektocht naar overlevenden van een gezonken passagiersschip in Indonesië zijn 2 mensen gevonden. Het gaat om een vrouw van 46 en haar zoon van 24. Vissers vonden ze op een onbewoond eiland. Het houten schip met 78 mensen aan boord zonk woensdag voor de kust van Seleyar, ten zuiden van Sulawesi. Eerder werden al tientallen overlevenden gevonden. Zeker 1 opvarende is overleden. Er worden nog 18 mensen vermist. Het zoeken wordt bemoeilijkt door het slechte weer. In de Tour de France is de Deen Jonas Vingegaard gevallen en uit de Tour gestapt. Hij ging in de slotfase in een bocht onderuit en lijkt zijn sleutelbeen te hebben gebroken. Vingegaard werd afgevoerd in een busje met een Mitella om zijn arm. De kopman van de Nederlandse Visma-ploeg stond 2e in het klassement achter de Sloveen Tadej Pogacar. De etappe door de Alpen werd gewonnen door de Belg Remco Evenepoel. Die staat nu 2e in het klassement achter Pogacar en voor Isaac Del Toro. Het weer, een mix van zon en wolken. Het is nog 19 tot 22 graden. Vanavond kunnen er in het noorden wat buien vallen en vannacht klaart het op. Morgen is het wisselend bewolkt en met een enkele bui in het oosten wordt het dan zo'n 21 graden. Dit was het NOS Journaal.

Op een dag, toen bleef Piet weg. Was hij zoik of had hij pech? Nee, nooit hem wie Piet meer zijn. Is hij dood? Dood misschien?

Zij verstaat de kunst van bij me horen. In mijn lichaam heeft ze plaats gemaakt voor twee. In mijn ogen woont ze, in mijn oren. Ze hoort en ziet mijn hele leven met me mee. Soms begint ze

0: Het is nu 8 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De Belgische politie heeft een Nederlander van 59 aangehouden na de dodelijke schietpartij bij een nachtclub in Antwerpen. Volgens Vlaamse media gaat het waarschijnlijk om Steven S., een Nederlander die in België woont. Bij de schietpartij kwam vanochtend een man van 23 om het leven. Het slachtoffer werd zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht, waar hij later overleed. De verdachte vluchtte na de schietpartij, maar kon later worden aangehouden. S. is geen onbekende voor de politie. 11 jaar geleden werd hij op een opsporingslijst van Interpol gezet vanwege een moord in Suriname. In Berlijn zijn er plannen om een oude nazi-bunker te slopen. Op die plek zouden tientallen woningen moeten komen. Het gaat om restanten van de bunker onder de nieuwe Rijkskanselarij. Op die plek maakte Adolf Hitler in 1945 een eind aan zijn leven. Het gebouw werd na de oorlog afgebroken, maar het ondergrondse deel bleef bestaan. Historici willen de bunker openstellen voor publiek. De verantwoordelijk wethouder van Berlijn vindt dat een nazi-bunker woningbouw niet in de weg mag zitten. En ook is hij bang dat het een bedevaartsoord voor neonazi's zou kunnen worden. In Noorwegen is een monument onthuld voor de slachtoffers van de aanslagen in 2011. Het is woensdag 15 jaar geleden dat een extreemrechtse terrorist 77 mensen doodde bij aanslagen in het centrum van Oslo en op het eiland Utøya. De slachtoffers waren vooral tieners die op een zomerkamp waren dat georganiseerd was door de Arbeiderspartij. Het monument in Oslo is een stalen frame met daarin een mozaïek met een vogel en ook staan de namen van de slachtoffers erop. De 15e etappe in de Tour de France is gewonnen door de Belg Remco Evenepoel. Hij was bij de aankomst bergop sneller dan Tadej Pogacar en Isaac Del Toro. In de slotfase van de Alpen-etappe ging de Deen Jonas Vingegaard hard onderuit en moest opgeven. Het weer, in het noorden bewolkt en enkele buien. In de rest van het land is er ook nog wat zon. Vannacht wordt het overal droog en koelt het af naar 10 tot 16 graden. Morgen een mix van wolken en zon en dan wordt het 18 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal. Het weer, in het noorden bewolkt en enkele buien. In de rest van het land is er ook nog wat zon. Vannacht wordt het overal droog en koelt het af naar 10 tot 16 graden. Morgen een mix van wolken en zon en dan wordt het 18 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Goedenavond. Zo, ik hoorde een hele grote echo. Goedenavond, we zijn weer terug bij de enige echte Radio Bingo. Ik zal eerst even aangeven wie er allemaal dit mede mogelijk maken. En dat is Gerrit en Wilma, die zitten bij de telefoon. De regie is in handen van Wilma. Bij de techniek, daar zit Simon. En naast mij zit Jan.
1: Goedendag.
0: Marjan. Mijn naam is Elsa en we gaan eerst even luisteren naar de spelregels.
2: Goedenavond, luisteraars. Welkom bij de enige echte Radio Bingo van Groningen 1. Zoals iedere zondagavond, klokslag 8 uur, spelen we weer voor grandioze prijzen. Wilt u weten wat er allemaal te winnen is? Kijk dan eens op onze website www.groningen1.nl. Hier vindt u alle prijzen voor de rijtjes, de volle kaarten en de troostprijzen. Maar voor we beginnen, nog eerst even de uitleg van het bingo-spel. Er wordt eerst een gewone bingo gespeeld. Dat zijn de roze kaarten. We beginnen met de bovenste, middelste en onderste rijen. Op iedere rij valt 2 keer een prijs. Als deze prijzen eruit zijn, dan gaan we voor de volle kaart. De eerste beller wint de hoofdprijs en de tweede beller de tweede hoofdprijs. Daarna gaan er nog 2 prijzen uit, de troostprijzen. De troostprijzen vallen op de roze kaartnummers van uw bingo-kaart. De winnende nummers worden na de tweede hoofdprijs bekendgemaakt. De deelnemers die genoemde nummers op de bingo-kaart hebben staan, mogen tijdens de muziek naar de studio bellen. Is de plaat afgelopen, dan kan er niet meer gebeld worden. Om 9 uur gaan we verder met de superbingo. En dat zijn de blauwe kaarten. Met die prachtige superprijs van €400. Voor u meedoet, controleer even of u met de juiste kaarten speelt. De kaarten die u afgelopen week heeft gekocht, zijn alleen vanavond geldig. En hierop worden geen uitzonderingen gemaakt. Na het spelen van de superbingo spelen we het 21-spel. En de spelregels hiervan worden u straks uitgelegd. Als u een prijs heeft gewonnen, dan moet u het kaartje bewaren en afgeven aan een van onze medewerkers die de prijzen thuis bezorgen. Zonder het winnende kaartje wordt de prijs niet uitgekeerd. U hebt alleen recht op een prijs als u met een goede bingo telefonisch in de uitzending komt. Onze Radio Bingo is een geluksspel met als motto: het enige wat telt is de eerste die belt. Voor mensen die in groepen spelen geldt dat bij meerdere bingo's steeds opnieuw naar de studio gebeld moet worden. U mag de telefoon dus niet doorgeven aan iemand anders die ook bingo heeft. Het telefoonnummer dat u kunt bellen is 0599-313-579. Het is 1 telefoonnummer, maar we hebben 2 lijnen. U kunt dus gewoon blijven bellen. Wij wensen u heel veel geluk vanavond.
0: Zo, wij zijn er klaar voor. Ik heb nog een hele kleine mededeling. Er zijn geen vleesprijzen te verkrijgen deze keer. De slager heeft vakantie tot en met 10 augustus. Dus helaas, maar we hebben natuurlijk nog hele andere prijzen, leuke prijzen. En de prijzen worden vrijdag rondgebracht in plaats van donderdag. Oké, dat was nog even een klein dingetje. En dan, Jan die zit er helemaal klaar voor. Dan gaan we nu van start. Succes.
1: Nummer 51.
0: We beginnen met nummer 51.
1: 51.
0: 51.
1: Drieëntachtig.
0: Oh, ik moet Gronings zeker, hè? 83.
1: 21.
0: 21.
1: 21. 73.
0: 73.
1: 73. 13.
0: Nummer 13.
1: 13. 79.
0: 79.
1: 79. 23.
0: En nummer 23.
1: 23.
0: Dat was de laatste van deze eerste trekking. Daarin vielen de getallen 51, 83, 21, 73, 13, 79 en 23. Tweede ronde.
1: Negenenveertig.
0: 49.
1: 49.
0: 49.
1: Negentig.
0: Negentig.
1: Negentig. Zesendertig.
0: 36.
1: 36.
0: 36. Zo, we hebben de eerste beller al. Dat is snel. Telefoon. Zijn er maar net 10 getallen.

0: Ja, er is nog even niemand aan de lijn. Dus we gaan even kijken of het allemaal klopt. Het is natuurlijk ook wel heel snel, maar ja, het kan.
1: Ja.
0: En goedenavond, Radio Bingo met Elsa.
2: Ja, Magina.
0: Hallo.
2: Hallo.
0: Jij bent snel.
2: Ja.
0: Jongen, dat ging achter elkaar door, of niet?
2: Ja.
0: En voor welk rijtje bel je?
2: De bovenste.
0: De bovenste. En waar komt het kaartje vandaan?
2: Die heb ik gewonnen.
0: Die heb je gewonnen. Oké. Mag je even je getallen van je winnende rijtje, of je winnende rijtje, dat weet je nog niet, maar van je volle kaart, voor je volle rijtje.
2: 13, 21, 36, 73 en 83.
0: Oké.
3: Okay. De bingo is helemaal. Goed.
0: Helemaal goed. Ja, gefeliciteerd. Ja, welke prijs wil je? Want we hebben geen vleesprijzen deze keer.
2: Nee, dat weet ik. Doe maar de 25 euro maar.
0: 25 euro, helemaal goed. Nogmaals gefeliciteerd en je gaat even terug naar de telefonie.
2: Ja, is goed.
0: Oké, doei doei.
2: Doei doei.
0: Zo, dat was de eerste met een rijtje. Dat was het bovenste rijtje. En als de lijnen vrij zijn, dan gaan we weer verder.
1: Ja.

0: De laatste twee getallen waren 90 en 36. En dan gaan we verder met de volgende.
1: Ik heb nog een nummer 4.
0: Nummer varen.
1: 4.
0: Wel fire. Er zit nu iemand thuis heel hard te lachen, dat weet ik zeker.
1: 82.
0: 82.
1: 82.
0: 82.
1: Vijfentachtig.
0: 85.
1: 85.
0: En de laatste van deze tweede trekking.
1: Dat is 86.
0: 86.
1: 86.
0: In deze ronde vielen de getallen 49, 90, 36, 4, 82, 85 en 86. Derde ronde.
1: Zesenvijftig. Achtenveertig. 28. 37.
0: 37.
1: 37. 15.
0: 15.
1: 15. 45.
0: 45.
1: 45. 20.
0: En nummer 20.
1: 20.
0: 20. In deze ronde vielen de getallen 56, 48, 28, 37, 15, 45 en 20. En Jan die gaat nu alle nummers in nummerieke volgorde herhalen. Een beetje dubbel, maar...
1: Ja.
0: Sorry.
1: 4, 13, 15, 20, 21, 23, 28, 36, 37... 45, 48, 49, 51, 56, 73, 79, 82, 83, 85, 86 en 90.
0: Dat waren ze allemaal. Dan gaan we verder naar de vierde trekking.
1: Ja. Vijfenzestig.

0: We hebben iemand voor een rijtje. Die is nog even aan de lijn. Dus daar wacht ik heel eventjes op. Ja. Dan komt hij in de uitzending. En dan gaan we kijken of die goed is.
1: Ja, laat je uitwachten.
0: Het is geen barbecue-pakketten vandaag. Of wat dan ook. Geen metworsten. Heel jammer. Ja. Ze zijn altijd wel heel erg lekker.
2: Ja, dat vind ik ook.
0: Oh, kijk. Hoi. Wie heb ik aan de lijn? Hoi.
2: Hoi, ik ben Sabrina.
0: Sabrina, hoi. Voor welk rijtje bel je?
2: Voor de bovenste.
0: Voor de bovenste. En waar komt je kaartje vandaan?
2: IJzeren klap.
0: IJzeren klap. Oké, dan mag je even je getal opnoemen.
2: Dat is 15, 20, 49, 65 en 73.
0: Oké, we gaan het checken.
3: De door u opgegeven nummers voor deze bingo zijn helemaal goed.
0: Ja, gefeliciteerd.
2: Ja, dankjewel.
0: Hey Sabrina, welke prijs wil je graag? Of moet ik ze even voor je opnoemen?
2: Als je tijd hebt, mag je wel opnoemen.
0: Ja, €25 contant. De fashioncheck van €25. De bol.com-check van €25. Of de bingokaarten, 6 draadjes gewone. En de 6 draadjes super bingokaarten. Dus dat is qua geld is dat meer dan gewoon contant, geloof ik. Ja,
2: doe maar gewoon geld.
0: Ja, €25 voor jou. Ja. Staat genoteerd.
2: Is goed.
0: Nogmaals gefeliciteerd. Ik ga even terug naar de telefonie.
2: Ja, is goed. Dank je.
0: Oké, doei doei.
2: Doeg.
0: Zo, dat was wederom het bovenste rijtje. Dus daar kun je niet meer voor bellen. We hebben nog 2 middelste en 2 keer een onderste rijtje te gaan. En daarna gaan we voor de volle kaart. Er wordt geen half varken dit keer. Wel contant €140. Een keukenmachine of een airfryer.

0: Het eerste getal van de vierde trekking was nummer 65. En dan gaan we weer verder.
1: Ik heb nummer 81 bij.
0: 81.
1: 81. Elf.
0: Nummer 11.
1: 11. 41.
0: 41.
1: 41.
0: En, stop maar weer.

0: Ja, goedenavond, de Radio Bingo met Elsa.
1: Ja, hallo, met Henny.
0: Hallo, Henny?
1: Ja, Henny.
0: Hoi.
1: Ja. Maar...
0: Voor welk rijtje bel je?
1: Voor de onderste.
0: De onderste, oké. Ja. En waar komt uw kaartje vandaan?
1: Aan de deur,
0: oké. Ja. Schrijf ik dat op. Oké, mag u even uw getallen van uw rijtje opnoemen?
1: Ja, 11, 20, 37, 51, 86.
0: Dat zijn ze?
1: Ja.
0: Oké, dan gaan we nu kijken of die goed is.
2: Oh, we rijden een strootmazel, volgens mij is het een bingo. Goud. Nee, we moeten hem nog even doorkijken. Hij is wel goud.
0: Hij is wel goud. Gefeliciteerd, Henny.
1: Ja, dankjewel.
0: Welke prijs kunnen we je blij mee maken?
1: Mag wel de bingo kaart.
0: Ja, gaan we doen.
1: Oké.
0: BK staat er. Ja, helemaal goed hoor. Gefeliciteerd. Prima. We gaan even terug naar telefonie.
1: Prima.
0: Jo, doei.
1: Ja, doei.
0: En we hebben nog een beller. Ja.

0: Een hele goede avond van de Radio Bingo met Elsa.
1: Met Harm-Jan Haatsuiker.
0: Harm-Jan Haatsuiker, hallo.
1: Hallo.
0: Jij belt voor een rijtje? Of voor de volle kaart?
1: Nee, nog een rijtje.
0: Oh, kom heen, ja. Voor welk rijtje bel je?
1: De onderste.
0: De onderste.
1: Ja.
0: En waar komt je kaartje vandaan?
1: Bij het snackbaar stoepje in Hotterweer.
0: Snackbaar stoepje. Okidokie. Nou, dan mag jij even jouw winnende rijtje, of jouw volle rijtje opnoemen, de getallen.
1: Gaan we dat doen. Dus, fire, 21, 41, 56, 81.
0: En dan weten jullie zeker wel wie dat thuis zat te lachen met die fire.
2: De door u opgegeven nummers voor deze bingo zijn helemaal...
0: Helemaal goed! Gefeliciteerd!
1: Dankjewel.
0: Dat was wel die vier, hè?
1: Ja, dat vind je wel, hè?
0: Ja. Nou, gefeliciteerd. Hey, welke prijs wil je graag?
1: Geldprijs.
0: De geldprijs. 25 euro. Wat ga je daarmee doen dan?
1: Op mooi bij mijn boot.
0: Je bent je boot, hè?
1: Ja.
0: Nou, hartstikke fijn. Gefeliciteerd. Je gaat even terug naar de telefonie.
1: Dank je.
0: Jo, doei.
1: Doei.

0: Een hele goede avond, Radio Bingo met Elsa. Hallo.
1: Goedenavond, met Hans Moller.
0: Hallo.
1: Goeiedag, even mijn radio uitzetten,
0: no? Oh ja, staat een beetje hard.
1: Zo is het beter.
0: Ja, oh, je bent er weer. Moorlaag is uw naam, achternaam. Ja. En waar heeft u het kaartje gekocht?

0: 25 euro. Helemaal goed. Komt uw kant op. Vrijdag komen ze bij u langs, denk ik.
1: Ja, is goed.
0: Ja, dan gaat u even terug naar de telefonie.
1: Prima.
0: Oké, doe.
1: Doeg.
0: We hebben nog één middelste rijtje te gaan. Ik weet niet of ik daar al iemand voor aan de lijn heb. Volgens mij niet. Dus u heeft nog kans. Voor een middelste rijtje.
2: Ja, dat was
0: het. Er zullen wel heel veel mensen op vakantie zijn nu.
2: Ja.
0: Denk ik. Ja. Dus dat betekent dat jullie meer kansen hebben thuis. Of niet? Ja.
2: Ja. Moet echt geluk hebben.
0: Ja, dat zijn natuurlijk ook heel veel kinderen die mogen nu meedoen. En die hoeven morgen vroeg niet op tijd eruit.
2: Ja.
0: Denk ik. Zo zou dat bij ons wel gaan.

0: Ja, we gaan nog even verder voor het middelste rijtje. De laatste twee getallen waren nummer 11 en nummer 41.
1: 50.
0: En dan gevolgd door nummer 50.
1: 50.
0: 50.
1: 32.
0: 32.
1: 32.
0: 32. De laatste van deze vierde trekking.
1: 72.
0: Nummer 72.
1: 72.
0: In deze ronde vielen de getallen 65, 81, 11, 41, 50, 32 en 72. De vijfde ronde. En daar is de laatste voor een rijtje.

0: Een hele goede avond, Radio Bingo, met Elsa.
1: Hallo, met Margaret.
0: Hallo, Margaret.
1: Ja.
0: Voor welk rijtje bel je?
1: De middelste.
0: Dat is een domme vraag, dat weet ik. Maar ik moet het even vragen. En waar komt je kaartje vandaan?
1: Bij Snackbar Sellingen.
0: Oké, dan mag je even je getal opnoemen van je volle rijtje.
1: Dat is 15, 23, 48, 72 en 83.
0: Oké, komt-ie.
2: Attentie, attentie. De nummers gaan nu de computer in. Deze bingo is goed.
0: Zo, van harte gefeliciteerd.
1: Dankjewel.
0: Welke prijs wou je graag?
1: Doe de geldprijs maar.
0: Geldprijs, 25 euro, ook voor jou. Heel veel plezier ermee.
1: Dankjewel.
0: Ik heb altijd van pas een beetje geld voor de vakantie.
1: Jazeker.
0: Of heb je het al gehad?
1: Nee, we zijn net begonnen.
0: Oh, net begonnen. Nou, lekker. Ja.
1: Dus komt goed uit.
0: Nou, geniet er lekker van.
1: Dankjewel, kom goed.
0: Oké, doei.
1: Hoi.
0: Zo, daar waren alle rijtjes. Dan gaan wij zo dadelijk, als de lijnen vrij zijn, verder met de volle kaart. Dan kun je dus 140 euro winnen. Een keukenmachine of een airfryer. En de tweede keer, degene die als tweede belt, die kan nog 70 euro winnen. Of een pannenset. De luxe vleespakket gaat deze keer helaas niet. Maar 70 euro contant is toch ook wel leuk.

0: Zo, we gaan verder met de vijfde trekking.
1: 63.
0: Zevenenvijftig.
1: 39.

0: 75.
1: 75.
0: 75. 31.
1: 31.
0: 31. 30.
1: 30.
0: 30. 78.
1: Nummer 78.
0: 78.
1: En dat was de laatste van deze vijfde trekking. Hierin vielen de getallen 63, 57, 39, 75, 31, 30 en 78. Zesde ronde.
0: Zesenzestig.
1: Zesenzestig.
0: Zesenzestig. Zes.
1: Nummer zeven.
0: Zes. Tweeënvijftig.
1: Tweeënvijftig.
0: Tweeënvijftig.

0: 89.
1: Zeventig.
0: 10.
1: Nummer 10, hè?
0: Nummer 10. 69.
1: De laatste is nummer 69.
0: 69.
1: In deze ronde vielen de getallen 66, 6, 52, 89, 70, 10 en 69. Zevende ronde. Ja.
0: Viel alweer op.
1: Viel alweer op, ja. Op naar de volle kaart.
0: 7.
1: Nummer 7.
0: 7. 17.
1: 17.
0: 17. 44.
1: 45.
0: 44. 77.
1: 77.
0: 77. 26.
1: 26.
0: 26. 8.
1: 8.
0: 8. 74.
1: En nummer 75.
0: 74.
1: De laatste van deze zevende trekking. Pardon. In deze ronde vielen de getallen 7. 17, 44, 77, 26, 8 en 74. Achtste ronde.
0: Eenenzestig.
1: 61. Zo, we hebben een beller voor een volle kaart.
0: Ja.

0: Een hele goede avond, Radio Bingo met Elsa.
1: Ja, goedenavond met Ricardo.
0: Hallo Ricardo.
1: Hallo.
0: Hoi, jij hebt de volle kaart?
1: Ja, mijn dochter.
0: Jouw dochter? Nou, super ja.
1: Ja.
0: En zij durft zelf niet aan de telefoon te komen?
1: Ze is nog een beetje jong.
0: Dat is ook wel heel spannend, hè?
1: Blond en verlegen.
0: Blond en verlegen. Blond is niet erg, hè? Daar ben ik ook.
1: Nee.
0: Die zijn best wel heel slim, hoor, over het algemeen.
1: Ja.
0: Is ze ook nog linkshandig?
1: Rechtshandig.
0: Oh, oké. Okay. Hey, linkshandigen zijn ook altijd veel intelligenter, denk ze. Daar ben ik ook.
1: Ja, daar ben ik ook zelf ook linkshandig.
0: Oh, jij bent ook links? Ja, nou, dan weet je waar ik het over heb.
1: Ja.
0: Nee, gekheid. Hé, hey, waar komt je kaartje vandaan?
1: Bij Kap.
0: Bij Kap, oké. Okay. Mag je even alle getallen opnoemen van je volle kaart?
1: Dat is 7, 10, 26, 39, 41, 48, 50, 56, 61, 66, 74, 75, 77, 85 en 86.
0: Oké, okay, dat is hem. Dan gaan we nu kijken of die goed is. Of jullie de prijs hebben, de hoofdprijs van €140.
2: De door u opgegeven nummers voor deze bingo zijn helemaal goed.
0: Ja, gefeliciteerd.
1: Ja, dank je.
0: Mag ik vragen hoe je dochter heet?
1: Selena.
0: Selena. Selena, van harte gefeliciteerd. Meid, je hebt goed gedaan.
3: Dankjewel.
0: Alsjeblieft. €140, de keukenmachine of een airfryer?
1: Doe de geldprijs maar.
0: De geldprijs. Nou, nogmaals, van harte gefeliciteerd.
1: Dankjewel.
0: En heel veel plezier ermee.
1: Komt goed.
0: Oké, okay, doei doei.
1: Doei.
0: Je gaat terug naar de telefonie. Zo, dat was de eerste hoofdprijs. Selena heeft hem gewonnen. We hebben nog een hoofdprijs weg te geven van €70. Of een pannenset.

0: aan te gaan. De eerstvolgende, wat is dat?
1: 19.
0: Nummer 19.
1: 19. Twee.
0: Nummer 2, hè?
1: 2. Vierentachtig.
0: 84.
1: 84. 71.
0: Nummer 71.
1: 71. 3.
0: Nummer 3.
1: 3.
0: 3. Hoe zegt ze dat, Jan?
1: Gewoon normaal, hoor.
0: Gewoon 3.
1: 14.
0: Nummer 14. Nou, ik zeg hem nog wel even. Maar we hebben een bellen voor de tweede volle kaart.

0: Nog een heel klein momentje. Dan... Ja, goedenavond, Radio Bingo met Elsa.
1: Goedenavond, met Mike.
0: Hi, Mike.
1: Goedenavond.
0: En jij belt voor de volle kaart.
1: Ja, klopt.
0: Ja. En voor welk... Of waar heb je het kaartje vandaan? Sorry.
1: Ik bel voor alle rijtjes.
0: Voor alle rijtjes?
1: Yes.
0: Nou, dat doe je goed.
1: Ja, toch?
0: Je krijgt maar één prijs, hoor.
1: Ja, dat weet ik.
0: Oh. Maar waar komt je kaartje vandaan?
1: Bij Kap.
0: Bij Kap, ja, oké. Okay. Ja. Mag je even alle getallen opnoemen van jou, al jouw rijtjes?
1: Ja, dat is nummer 3.
0: Ja.
1: 6, 10, 28, 36, 37... 41, 49, 50, 63, 66, 72, 78, 81 en 90.
0: Oké, dat zijn ze. Ik ga ervan uit dat ze goed zijn, maar we gaan ze nog even in de computer gooien.
1: Ja.
2: De door u opgegeven nummers zijn ingevoerd in de bingo-computer en worden nu gecontroleerd. Is de bingo goed of is die fout? De door u opgegeven bingo is goed.
0: Helemaal goed. Gefeliciteerd, Mike.
1: Top, dankjewel.
0: Zo, wat wou je? Je hebt twee keuzes. €70 of een pannenset. Hou je een beetje van koken?
1: Nou, we hebben pannen genoeg, dus we doen geld
0: maken. Oké. €70. Nou, nogmaals gefeliciteerd.
1: Dankjewel.
0: En je gaat even terug naar de telefonie.
1: Ja, is goed.
0: Oké, okay, doei doei.
1: Doei doei.
0: Zo, we hebben nog troostprijsjes, 2 stuks. Er zijn 2 mensen die mogen bellen straks als de lijnen vrij zijn. Dan gaan we even een plaatje draaien.
3: Ja.
0: Ik zit net te kijken welke dat is. Een lala-song. ik ga zo dadelijk opnoemen welk kaartnummer een troostprijs heeft gewonnen. Of welke kaartnummers. Dus aan de zijkant van je roze kaartje staat een lotnummer. Ik wacht nog heel even, de lijnen zijn nog niet vrij.

Ja, de lijnen zijn vrij. Je mag bellen naar 0599-313-579. Als jouw lotnummer is 650 of 1450. Dus 650 of 1450. Dan mag je nu bellen. 0599-313-579. La, la, la. La, la, la.

0: Ja, we zijn weer terug. Het liedje is liedjes geweest. We hebben nu twee bellers. De eerste beller, wie heb ik aan de lijn?
1: Met Margaret.
0: Margaret, jij hebt al eerder gebeld vandaag.
1: Ja, klopt.
0: Welk kaartnummer heb jij? Of kaartnummer? Ja,
1: 1450.
0: 1450. En waar komt die vandaan?
1: Snackbar Sellingen.
0: Helemaal goed. Nou. Is het geld optimaal besteed, dacht ik.
1: Ja.
0: Wat voor prijs wil je graag?
1: Doe het geldprijs maar.
0: Geldprijs, 15 euro, kom naar jou toe. Helemaal goed. Dan ga je even terug naar telefonie.
1: Dankjewel.
0: Oké, doei, doei.
1: Doei.
0: En we hebben nog een beller, hallo.
2: Hallo, met Jetty.
0: Jetty, hallo.
2: Hallo.
0: Welk kaartnummer heb jij? 650 bedoel je, 650, ja. En waar komt die vandaan?
2: Petra.
0: Hilgers?
2: Ja.
0: Ta-ta-ta-ta-ta. Gefeliciteerd.
2: Dankjewel.
0: Wat wou je graag? De 15 euro contant, een fashioncheck, bol.com check van 15 euro of de bingo kaarten?
2: De bingo kaartjes.
0: De bingo kaarten. Staat genoteerd. Nogmaals gefeliciteerd.
2: Ja, dankjewel.
0: Graag gedaan. Hey, doei doei.
2: Doei doei.
0: Zo, dat was de eerste ronde. Het is bijna 9:15. Om 9 uur zijn we weer terug met de super bingo. En dan gaan we nog even 400 euro eruit gooien voor de vakantie. Ja. Tot straks.

0: Zo, we zijn weer terug bij de Radio Bingo, de Super Bingo, €400. Ik hoop dat iedereen er klaar voor zit. De televisie erbij aan met WK voetbal natuurlijk. Die is net begonnen, zeker om 9 uur.
1: 9 uur, hè?
0: 9 uur, ja. Nou, ik ben benieuwd.
2: Het is weer tijd voor Bingo, Bingo, Bingo, Bingo, Bingo.
0: We gaan van start. Heel veel succes. Voor de volle kaart, €400.
3: De blauwe kaart.
0: De blauwe kaart uiteraard. Ja, die andere is al vol, hè?
1: 85.
0: Nummer 85.
1: 85.
0: Eenendertig.
1: Tweeëndertig. Achtenzeventig. 58.
0: 58.
1: 58. 28.
0: 28.
1: 28.
0: En de laatste alweer van deze eerste trekking. En dat is...
1: 14.
0: Nummer 14.
1: 14.
0: Ik herhaal ze even. 85. 31. 32, 78, 58, 28 en 14. Tweede ronde. Nummer 81.
1: 81. 77.
0: 77.
1: 77. 17.
0: 17.
1: 17. 47.
0: 47.
1: 47. 41.
0: 41.
1: 41. 84.
0: 84.
1: 84.
0: En nog één getal.
1: 67.
0: Nummer 67.
1: 67.
0: Dat is de laatste van deze tweede trekking. In deze ronde vielen de getallen 81, 77, 17, 47, 41, 84 en 67. Derde ronde.
1: Negenentachtig. 8.
0: En mijn 8.
1: 8. 90.
0: 90.
1: 90. 18.
0: 18.
1: 18. 76.
0: 76. 76.
1: 88.
0: 88. 88. De laatste van deze derde trekking.
1: 35.
0: Nummer 34. Alle getallen worden nu in numerieke volgorde herhaald. Lukt dat, Jan, of moet ik het even doen?
1: Nee, hoor.
0: Oké.
1: 8, 14, 17, 18, 28, 31, 32, 35, 41, 47, 58, 67, 76, 77, 78, 81, 84, 85, 88, 89 en 90.
0: Dat waren alle getallen. We gaan verder met de vierde trekking.
1: Tweeëntachtig. 65. 65. 7.

0: 57.
1: 57?
0: 57. Vijfentwintig.
1: 25.
0: 25. 39.
1: 39.
0: 39. 9.
1: Nummer 9.
0: 9.
1: En dat was de laatste van deze vierde trekking. Hier in verliende getallen 82, 65, 7, 57, 25, 39 en 9. Ik heb nog een kleine mededeling even tussendoor. Het verkooppunt Fonvi, die is nog 2 weken gesloten in verband met vakantie. Dus dat u daar even rekening mee houdt. En ik heb het al eerder gezegd, deze avond vrijdag brengen wij de prijzen rond in plaats van donderdag. Gaan we verder met de vijfde trekking.
0: Ja. Vijfenzeventig.
1: En 75.
0: 75. 49.
1: 49.
0: 49. 12.
1: Nummer 12.
0: 12. 29.
1: 29.
0: 29. 52.
1: 52.
0: 52. 71.
1: 71.

0: 1.
1: Nummer 1.
0: 1.
1: En dat was de laatste van deze vijfde trekking alweer. In deze ronde vielen de getallen 75, 49, 12, 29, 52, 71 en nummer 1. De zesde ronde.
0: Tweeëntwintig. 46.
1: 46.
0: 46. 55.
1: 55.
0: 55. 56.
1: 56.
0: 56.
1: 6.
0: 6. 80.
1: 80.
0: 80.
1: En dan het laatste getal van deze zesde trekking.
0: 68.
1: Is nummer 68.
0: 68.
1: In deze ronde vielen de getallen 22... 46, 55, 56, 6, 80 en 68. De zevende ronde.
0: Tweeënveertig. 60.
1: 60.
0: 60. 21.
1: 21.
0: 21. 51.
1: 51.
0: 51. 87.
1: 87.
0: 87.
1: Dat klinkt ook wel even druk.
0: 62.
1: 62.
0: 62.
1: De laatste getal van deze zevende trekking.
0: 54.
1: 54.
0: 54.
1: In deze ronde vielen de getallen 42, 60, 21... 51, 87, 62 en 54. Achtste ronde.
0: 63.
1: 63.
0: 63. 23.
1: 23.
0: 23. 36.
1: 36.
0: 36. 26.
1: 26.
0: 26. 24.
1: 25.
0: 24. 10.
1: Nummer 10.
0: 10.
1: Laatste getal van deze achtste trekking.
0: 72.
1: Nummer 72.
0: 72.
1: In deze ronde vielen de getallen 63, 23, 36, 26, 24, 10 en 72. Negende ronde. Straks doet er helemaal niemand mee. Is iedereen voetbal
0: 69.
1: 69.
0: 69. Drie.
1: Drieën.
0: Drie. Vierenzestig.
1: Waanzestig.
0: 64. 43.
1: Drijdvattig.
0: 43. 79.
1: 79.
0: 79.

0: Een hele goede avond. Oh, volgens mij is de lijn nog niet vrij. Klein momentje. We hebben iemand die belt nu voor de volle kaart. €400 kun je dan winnen. Een hele goede avond. Radio Bingo met Elsa.
1: Zeg maar, hallo met Lente.
0: Hallo.
1: Hallo. Ja, mijn dochter die wou... die is een beetje... Ja, nee, ze is een beetje verlegen.
0: Oh, wil ze het nog een keer proberen? Geeft niks.
1: Wil je nog een keer? Doe ik hem op handfree.
0: Ja? Hoe heet ze?
1: Zeg maar, hallo met Lente.
0: Hallo, Lente.
1: Hallo.
0: Hoi. Heb je bingo?
1: Ja.
0: Ja? Wat goed. Ja. Heb je al een keer eerder meegedaan met bingo?
2: Ja.
0: En nu heb jij volle kaart?
2: Ja.
0: Zo. Nou, en waar komt jullie kaartje vandaan? Weet je dat?
2: Kap.
0: Bij Kap. Oké. En nou, dan mag jij... durf je dat zelf te doen? Alle getallen opnoemen van jouw volle kaartje? Jawel, dat kan je heus wel. Probeer maar.
2: 43.
3: Ja.
2: 58.
3: 69.
2: 68.
3: 76.
2: 87. 7. 17. 21. 31. 71. 29. 42. 52. 60. 78.
0: Zo. Nou, dat ging steeds sneller. Je leert heel snel, of niet?
2: Ja.
0: Nou, super. We gaan even kijken of die goed is. Of jij de €400 hebt gewonnen. Let op.
4: Oh.
0: Oh, dat was een heel mooi muziekje.
5: Deze bingo is... goed.
0: Helemaal goed.
6: Congratulations and celebrations.
0: Yes. Zo dan, €400. Mag je hem zelf houden of moet je hem delen?
1: Het is
3: delen, hè?
0: Moet je hem delen? Goed zo.
3: Ze deelt altijd.
0: Oh, dat doet ze altijd. Nou, hartstikke goed, joh. Nou, heel veel plezier ermee en nog een fijne vakantie.
3: Ja, dat gaat wel lukken.
0: Ja. Hey, doei doei. Je gaat terug naar de telefonie.
3: Oké.
0: Okay. Doei.
3: Doei.
0: Zo, dat was een hele gelukkige winnaar. €400. We gaan de spelregels van het 21-spel gaan we even overslaan dit keer. Maar wij willen heel graag naar huis. Wij willen voetbal kijken. Is dat heel erg? Ja? Jan die wil ook graag naar huis. Dus de lijnen zijn vrij, dus dan ga ik direct even vertellen wie er mogen bellen. Heb jij je kaartje gekocht bij Kap of bij Technotrans? Dan mag jij nu bellen naar 0599 313 579.

0: We doen gewoon nog een keer, omdat hij zo mooi ging. Het 21-spel. We zijn teruggekomen bij het 21-spel, inderdaad. We hebben twee bellers aan de lijn. De eerste beller, wie heb ik aan de lijn? Hallo. Hallo?
1: Hoi.
0: Hoi, wie heb ik aan de lijn?
1: Jordi.
0: Jordi, hoi.
1: Hoi.
0: Je bent in de uitzending en als het goed is heb je ook een tegenspeler. Die neem ik er ook even bij. En goedenavond.
2: Goedenavond, met
0: hoi.
2: Kina.
0: Kina.
2: Ja.
0: Hallo, jij moet opnemen tegen Jordi.
2: Oké. Okay.
0: En we gaan eerst even een kaart neerleggen voor Jordi.
3: Ruiter 9.
0: En Kina krijgt een... Kijk, een...

0: Hart en vrouw.
1: Een hart en vrouw. Er is 2, dus dan heb jij 11. Dan mag Jordi nu verder.
0: Ja.
1: Jordi, jij hebt 14 punten nu.
2: Ja.
1: Dus jij moet een kaart erbij.
2: Ja.
1: Komt-ie.
3: Kleven 3.
1: Dan heb je nu 17. Je mag eventueel passen. Je mag ook denken van, oh, leg de lat wat hoger. Ik neem nog een kaart erbij.
2: Doe nog maar een kaart.
1: Ja, nog een kaart erbij. Zeker weten.
2: Ja.
3: Kleven 7.
1: Kleven 7.
3: 24.
1: Dat is een beetje te veel. 24. Ja. Heel jammer, Jordi.
2: Ja.
1: Je mag nog even aan de lijn blijven, hoor. We gaan even verder met Kina. Kina, jij hebt nu 11.
3: Ja. Er komt een hart en 10 mee.
1: Een hart en 10 erbij. Hoeveel is dat, Kina?
4: 21.
1: Ja, helemaal goed. Jij kan goed rekenen. Nou, dan, ja, dan hoef ik niks meer te zeggen. Hè. Dan heb je gewonnen, Kina.
4: Ja.
1: Ja, hartelijk gefeliciteerd. Je krijgt de gratis bingo-kaarten, de super bingo-kaarten in dit geval. Omdat je 21 gehaald hebt. En Jordi, bedankt voor het meespelen. Volgende keer beter. En heel veel succes. Een hele fijne avond nog. En nou, lekker voetbal kijken nu. Oké. Okay. Hey Kina, jij gaat terug naar de telefonie.
4: Is goed.
1: Oké. Okay.
4: Doei.
1: Zo, nou, het was weer een leuke avond. Ik was nog niet klaar, hoor. Mijn geluid was al weg. Oh ja, ik was snel naar huis. Ja, zo snel ook weer niet. Gerrit en Wilma, bedankt bij de telefoon. En techniek Simon, dankjewel. Jan, het was weer leuk. Ik wens, mijn naam is Elze. Ik wens iedereen nog een hele fijne avond. En een hele fijne voetbalavond. Alles bij elkaar. Tot volgende week.
3: Jo.
1: Dag.
5: Het geluid van Oost-Groningen. Groningen 1.

0: dag. Het is nu 10:00.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De Belgische politie heeft een Nederlander van 59 aangehouden na de dodelijke schietpartij bij een nachtclub in Antwerpen. Volgens Vlaamse media gaat het waarschijnlijk om Steven S., een Nederlander die in België woont. Bij de schietpartij kwam vanochtend een man van 23 om het leven. De verdachte vluchtte na de schietpartij, maar kon even later worden aangehouden. S. is geen onbekende voor de politie. 11 jaar geleden werd hij op een opsporingslijst van Interpol gezet vanwege een moord in Suriname. Een aardbeving in Peru heeft aan zeker 5 mensen het leven gekost. Meer dan 30 mensen raakten gewond en zeker 300 hebben er geen huis meer. Verschillende gebouwen, als een kerk en een klooster, zijn ingestort of zwaar beschadigd. In Berlijn zijn er plannen om een oude nazi-bunker te slopen. Op die plek zouden tientallen woningen moeten komen. Het gaat om de restanten van de bunker onder de nieuwe Rijkskanselarij. Op die plek maakte Adolf Hitler in 1945 een einde aan zijn leven. Het gebouw werd na de oorlog afgebroken, maar het ondergrondse deel bleef bestaan. Historici willen de bunker openstellen voor publiek. De verantwoordelijk wethouder vindt dat een nazi-bunker woningbouw niet in de weg mag zitten. En ook is hij bang dat het een bedevaartsoord wordt voor neonazi's. Gele truidrager Tadej Pogacar suggereert dat een nachtelijke dopingcontrole mogelijk een verklaring is voor de valpartij van Jonas Vingegaard. De Deen, die tweede stond in het algemeen klassement van de Tour de France, gleed in een bocht onderuit, brak zijn sleutelbeen en kon niet meer verder. Pogacar en Vingegaard werden midden in de nacht van hun bed gelicht voor een dopingcontrole. Daardoor hadden beide renners slecht geslapen. Pogacar denkt dat Vingegaard mogelijk minder geconcentreerd was. Ik geef het niet de schuld, maar er kan een verband zijn, zei hij. Het weer in het noorden bewolkt. Er vallen enkele buien. Vannacht wordt het overal droog en koelt het af naar 10 tot 16 graden. Morgen is er een mix van zon en wolken. En dan wordt het 18 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.

Het is nu 11 uur. Michiel van der Velden met het NOS-journaal. In België is een Nederlander van 59 opgepakt na de dodelijke schietpartij bij een nachtclub in Antwerpen. Volgens Vlaamse media gaat het waarschijnlijk om Steven S. Dat is een Nederlander die in België woont. Bij de schietpartij kwam vanochtend een man van 23 om het leven. De verdachte vluchtte na de schietpartij, maar kon later op de dag worden aangehouden. S. is geen onbekende voor de politie. 11 jaar geleden werd hij op een opsporingslijst van Interpol gezet vanwege een moord in Suriname. Een aardbeving in Peru heeft aan zeker 5 mensen het leven gekost. Meer dan 30 mensen raakten gewond en zeker 300 mensen hebben geen huis meer. Verschillende gebouwen als een kerk en een klooster zijn ingestort of zijn zwaar beschadigd. In het getroffen gebied wordt vaak leem gebruikt als bouwmateriaal. En dat kan volgens de autoriteiten hebben geleid tot de grote schade. In het zuiden van Italië is het verkoolde lichaam van een lokale sportjournalist gevonden. De man bleek te zijn doodgeschoten en vervolgens in brand gestoken. Het is onduidelijk of de moord iets te maken heeft met het werk van de man bij de lokale media in de provincie Salerno. De brandweer was uitgerukt voor een brand en vond bij het blussen het lichaam van de man. Er is nog niemand aangehouden voor de moord. Gele truidrager Tadej Pogacar suggereert dat een nachtelijke dopingcontrole mogelijk een verklaring is voor de valpartij van Jonas Vingegaard. De Deen, die tweede stond in het algemeen klassement van de Tour de France, gleed in een bocht onderuit, brak zijn sleutelbeen en kon niet meer verder. Pogacar en Vingegaard werden midden in de nacht van hun bed gelicht voor een dopingcontrole. Daardoor hadden beide renners slecht geslapen. Pogacar denkt dat Vingegaard mogelijk minder geconcentreerd was. Geef het niet de schuld, maar er kan een verband zijn, zei hij. Het weer, lokaal valt nog een bui, maar vannacht wordt het overal droog. Het koelt af naar 10 tot 16 graden. Morgen een mix van zon en wolken. Lokaal kan een buitje vallen en dan wordt het 18 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.

Het is nu 12 uur. Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het WK voetbal is gewonnen door Spanje. In de tweede helft van de verlenging maakte invaller Ferran Torres het winnende doelpunt voor de Spanjaarden, die de hele wedstrijd het overwicht hadden. Na 90 minuten was de wedstrijd nog altijd doelpuntloos. Vlak voor het einde van de reguliere speeltijd moest de Argentijn Enzo Fernandez vertrekken na een tweede gele kaart. In de verlenging werd een doelpunt van de Spaanse aanvaller Nico Williams afgekeurd na een overtreding. De bevrijdende treffer voor Spanje kwam in de 106e minuut van de wedstrijd. Een tweede doelpunt van Torres werd afgekeurd wegens buitenspel. In de rust van de finale was er voor het eerst een halftime show en daarin traden onder andere Shakira, Madonna en The Muppets op. President Trump zat op de tribune en zal naar verwachting de wereldbeker overhandigen aan aanvoerder Rodri van Spanje. De Belgische politie heeft een Nederlander van 59 aangehouden na de dodelijke schietpartij bij een nachtclub in Antwerpen. Volgens Vlaamse media gaat het waarschijnlijk om Steven S., een Nederlander die in België woont. Bij de schietpartij kwam een man van 23 om het leven. De verdachte vluchtte na de schietpartij, maar kon later worden aangehouden. S. is geen onbekende voor de politie. 11 jaar geleden werd hij op een opsporingslijst van Interpol gezet wegens een moord in Suriname. Bij een aardbeving in Peru zijn zeker 5 mensen omgekomen. Meer dan 30 mensen raakten gewond en zeker 300 mensen hebben geen huis meer. Verschillende gebouwen, zoals een kerk en een klooster, zijn ingestort of zwaar beschadigd. In het getroffen gebied wordt vaak leem gebruikt als bouwmateriaal en dat kan volgens de autoriteiten hebben geleid tot de grote schade. Dan het weer, in het noorden bewolking en een enkele bui. Later vannacht overal droog bij 10 tot 16 graden. Overdag zon en wolken en kans op wat lichte regen. Het wordt 18 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.

Nee, vlaar van gladde staal met een klaaierij. Het was zo koud, het was zo graag. Nog bakken duister, wie dag en dag. Want dan weer auto roepen klaar met mijn vroren klaar. En dat mijn dieseltje nooit staat. De kachel geen loog, dat mijn klappertanden en t-shirt noorden maat. En van

Het is nu 1 uur. Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het WK voetbal is gewonnen door Spanje. In de tweede helft van de verlenging maakte invaller Ferran Torres het winnende doelpunt voor de Spanjaarden, die de hele wedstrijd het overwicht hadden. Na 90 minuten was de wedstrijd nog altijd doelpuntloos. Vlak voor het einde van de reguliere speeltijd moest de Argentijn Enzo Fernandez vertrekken na een tweede gele kaart. In de verlenging werd een doelpunt van de Spaanse aanvaller Williams afgekeurd na een overtreding. De bevrijdende treffer voor Spanje kwam in de 106e minuut van de wedstrijd. Een tweede doelpunt van Torres werd afgekeurd wegens buitenspel. In de rust van de finale was er voor het eerst een halftime show. En daarin traden onder andere Shakira, Madonna en The Muppets op. President Trump zat op de tribune. Hij overhandigde de wereldbeker samen met FIFA-baas Gianni Infantino aan aanvoerder Rodri van Spanje, die werd uitgeroepen tot speler van het toernooi. De Belgische politie heeft een Nederlander van 59 aangehouden na de dodelijke schietpartij bij een nachtclub in Antwerpen. Volgens Vlaamse media gaat het waarschijnlijk om Steven S., een Nederlander die in België woont. Bij de schietpartij kwam een man van 23 om het leven. De verdachte vluchtte na de schietpartij, maar kon later worden aangehouden. S. is geen onbekende voor de politie. 11 jaar geleden werd hij op een opsporingslijst gezet van Interpol vanwege een moord in Suriname. Dat de wielrenner Vingegaard afgelopen middag viel, komt volgens gele truidrager Pogacar mogelijk door een nachtelijke dopingcontrole. Zowel de nummer 1 als de nummer 2 van het algemeen klassement werden midden in de nacht van hun bed gelicht. Daardoor was Vingegaard mogelijk minder scherp, speculeert Pogacar. Dan het weer, in het noorden bewolking en een enkele bui. Later vannacht overal droog bij 10 tot 16 graden. Overdag zon en wolken, het wordt dan 18 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Het is nu 2:00.
1: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. Het WK voetbal is gewonnen door Spanje. In de tweede helft van de verlenging maakte invaller Ferran Torres het winnende doelpunt voor de Spanjaarden, die de hele wedstrijd het overwicht hadden. Na 90 minuten was de wedstrijd nog altijd doelpuntloos. Vlak voor het einde van de reguliere speeltijd moest de Argentijn Fernandez vertrekken na een tweede gele kaart. In de verlenging werd een doelpunt van de Spaanse aanvaller Williams afgekeurd na een overtreding. De bevrijdende treffer voor Spanje kwam in de 106e minuut van de wedstrijd. Een tweede doelpunt van Torres werd afgekeurd vanwege buitenspel. In de rust was er voor het eerst een halftime show en daarin traden onder andere Shakira, Madonna en de Muppets op. President Trump zat op de tribune. Hij overhandigde de wereldbeker samen met FIFA-baas Gianni Infantino aan aanvoerder Rodri van Spanje. Die werd uitgeroepen tot speler van het toernooi. Nederland heeft de Fair Play Award gewonnen, de prijs voor de sportiefste ploeg. Oranje kreeg op het WK 3 gele kaarten in de eerste wedstrijd tegen Japan en daar bleef het bij. Bij een aardbeving in Peru zijn zeker 5 mensen omgekomen. Meer dan 30 mensen raakten gewond en zeker 300 mensen hebben geen huis meer. Verschillende gebouwen zoals een kerk en een klooster zijn ingestort of zwaar beschadigd. In het getroffen gebied wordt vaak leem gebruikt als bouwmateriaal en dat kan volgens de autoriteiten hebben geleid tot de grote schade. Dat de wielrenner Vingegaard afgelopen middag viel, komt volgens gele truidager Pogacar mogelijk door een nachtelijke dopingcontrole. Zowel de nummer 1 als de nummer 2 van het algemeen klassement werden midden in de nacht van hun bed gelicht en daardoor was Vingegaard mogelijk minder scherp, speculeert Pogacar. Dan het weer in het noorden, bewolking en een enkele bui. Later vannacht overal droog bij 10 tot 16 graden. Overdag zon en wolken en kans op wat lichte regen. Het wordt dan 18 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.